0: Ocht, daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Dit is Radio NL. Bij ons hoor je... jouw muziek altijd aan. Dit is de muziek van Radio NL. Elke keer.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerden in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Dit is de muziek van

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, heeft vannacht een grote brand gewoed. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders heen gebracht. Bewoners van de Amsterdamse wijk Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gistermiddag knalde een auto vol met explosieven tegen een gebouw aan na een politieachtervolging, waarop meerdere panden ontruimd werden. De inzittenden waren betrokken bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer terug naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat lek is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. En op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguazu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En dat was het ANP-nieuws.
5: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
6: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
5: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
6: Kom jij het maken bij Hamer?
5: Werken bij Hamer.nl.
7: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trekker, trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, Bubble

0: je oude computer weggooien. Niet doen! Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Van school is

0: erin of doneer.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1+1 gratis.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, het is woensdag en dat betekent dat we... Ja. De week een beetje door midden kunnen zagen, hè? Ja, zometeen zitten we aan de goede kant van de week, zitten we weer richting het weekend. Woensdag dus, en het is ook Wijngaard woensdag, hè? Dus we gaan veel Wijngaard draaien vandaag, dat kan ik je wel beloven. Dus even kijken hoe het op de Nederlandse wegen is, of Helene de Geest al iets voor ons te melden heeft. Ik denk het haast niet, want ik heb even de site van de ANWB erbij gepakt. En dat zie ik ook eigenlijk helemaal blanco. Dus daar is nog gewoon helemaal niks te doen op de Nederlandse wegen. En dat is lekker. Gewoon lekker doorrijden dus als je naar je werk moet. Of misschien wel onderweg naar vakantie. Zou kunnen. Maar goed, mocht je nou iets gezien hebben, laat het ons even weten via de app.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, en zometeen moeten we maar eens even een plaatje draaien voor al die wegwerkers die nu juist in die verbouwing zitten. Nu het allemaal een beetje kan. Gaan we doen. Even op zoek.
0: Dit is de muziek van

0: Een ode aan de mensen die aan de weg werken. En vooral in deze periode. Als het allemaal wat rustiger is op de Nederlandse wegen. Ja, dan worden de wegen echt een beetje op de kop gezet. Om wat onderhoud te gaan plegen ook. Alhoewel er ook wel eens. De laatste tijd wel geroepen wordt dat er te weinig geld voor is. Voor goed onderhoud. Maar ze staan er toch maar weer, hè, die mensen. En. Een beetje respect voor ze. Hè? Ik bedoel, ze zijn er wel voor jou aan het werk ook. Hè? Dat jij er weer veilig langs kunt. Het is gevaarlijk hoor, als je langs de weg werkt. Je portemonnee wordt bijna uit je broek gereden. Zo hard gaan ze bij je langs. Nou, het is woensdag. Wijngaard, woensdag 29 juli. De maand zit er ook alweer bijna op, zeg. Zo snel gaat dat. Het is niet te geloven. Nog een paar dagen, het is weer kerst. Oh. En dan met deze temperaturen. Want het wordt een warm dagje vandaag. En dan voor iedereen die aan het werk is, dat zegt Diana Hofman. Die zegt dat niet. Even kijken, wie zegt dat dan wel? Deze. De Sjouk uit Eerbeek. Die zegt, goedemorgen Alfred en alle luisteraars. Op naar weer een mooie dag. De harde werkers goed opletten als het erg warm wordt straks. Inderdaad, goed drinken. Hè? Water. En dan kom je de dag wel door. Nou, heel veel luisteraars alweer van de partij. Die hebben alweer ingeschakeld. Zo ook Bertus. Bertus is erbij. Bertus uit Apeldoorn. Goedemorgen, Bertus.
1: Goedemorgen, Fred. Jo. Op deze Henkie woensdag.
0: Nou, precies.
1: Dus vandaag rondje Utrecht, Rotterdam. Dus Alfred, zou de wagen gaan drijven, de mooie van heen gaat de sneeuw weer te bruisen.
0: Oh ja.
1: Zou de wagen.
0: Ja, ook mooi. Ja, zou ook kunnen, ja. Maar er zijn zoveel leuke liedjes van Henk Wijngaard. Dus ik. Kijk eens, hier hebben we.
2: Hey, Alfredje! Rindus. Goedemorgen, Alfredje!
0: Morgen!
2: Ja, er is weer Flora Frits en netjes door de wandelende vloer op deze Henkie. Wijngaard woensdag! Graag Alfred, dit nummertje van Henkie Wijngaard. Zonder boeren geen voer en zonder transport niks op je bord. Ja, mensen, ga de oogjes onderaan nog eens open, want de corrupte zooi dat hier allemaal in Nederland is. Ga op de bres, steun de boeren! Ik zeg Alfred, maak er een mooie dag van. Mensen, tot morgen maar weer. Houdoe!
0: Zo, binnen 37 seconden heeft hij even zijn statement gemaakt, deze Rinus de Flora Flitser. Martin, die wenst ons allemaal een goede morgen. En dat wensen we jou ook natuurlijk, Martin. Ook aan het werk misschien. Nou, de Cappuccino Lady is er ook weer bij.
3: Goedemorgen, Alfred.
0: Dat zeg ik.
3: Ja, het is weer heerlijk woensdag. Het is vandaag, wordt het echt een warme dag. Ik ben vandaag één dagje vrij. En ik ga zo even mijn cappuccinoetje aanzetten. Dus ik zeg allemaal fijne dag, doe het voorzichtig, smeer in en neem veel water mee. Dus ze zeggen, houdoe, doei.

0: Het is de schoonzoon van de havenzanger, hè? Van Willem Mulder. Danny Heden en liever bij jou. We gaan nog even een rondje doen langs de velden, zou ik bijna zeggen. Dat Studio Sport doen ze dat, hè? Een rondje langs de velden. Even kijken wie er allemaal gereageerd hebben. Jan-Willem Putting heeft ook een berichtje gestuurd. Goedemorgen, Jan-Willem.
1: Hoi, goedemorgen Alfred. Goedemorgen clubje. We gaan weer een rondje doen. Een rondje Noord-Nederland. We gaan er een mooie dag van maken. Het wordt lekker weer. De airco lekker op standje griep. En we zien het wel wat de dag gaat brengen. Mensen goed drinken, goed blijven smeren. En tot morgen, Rititi.
0: Ja, dat komt goed. Ik smeer hem om 9 uur. Goed blijven drinken inderdaad ook. Airco op standje griep. Ja, dat is ook weer uitkijken. Hè, dat je het allemaal niet... niet

0: Je dan maar niet te veel oploopt, zeg maar. Ik merk het aan mijn stem wel. Als er te veel echo is, dan denk ik, dan gaat het niet helemaal goed met de stem dan. En dat kun je niet hebben, hè, als je op de radio zit. Diana Hofman uit Haaksbergen, die stuurt ook een berichtje. Goedemorgen allemaal, Alfred, graag. Hey, Suzy van Henk Wijngaard voor de Wijngaard Woensdag. Ja, zeker. Nou, er is al zoveel keus voor Henk Wijngaard. Misschien een wat onbekendere. Nou, we gaan wel even kijken. Kaylee Gruiters is er ook bij. Goedemorgen, Kaylee.
1: Alfredo!
0: Ja!
1: Ja. Oh, hey, dat is lang geleden dat ik nou zo op de radio heb gehoord, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is nou weer mijn eerste werkdag na de vakantie, dus ik ga er ook nog niet bij kunnen zijn eerder. Maar dat maakt allemaal niks. We zijn er weer gewoon bij en meteen maar weer betijds begonnen met een ritje richting de Maasvlakte. Om te lossen, daarna even laaien in Amsterdam. Dat mag weer gelost worden in Beekendonk. En dan zullen we wel ongeveer klaar zijn voor vandaag. Nou, voor iedereen werkt ze weer. Voor vakantiegangers, goede vakantie. Niet te zat, hè? Dat heb ik ook niet gedaan in mijn vakantie. Dus dat valt toch mee. En tot een volgende man weer, zal ik maar zeggen. Houdoe!
0: Ja, houdoe, Kaylee. Leuk dat je er weer bij bent. Terug van vakantie. En hij meldt zich weer helemaal goed. Ja, ik hoorde gisteren van Tineke Wouda dat het nummer van Justin de Wild, Serio, dat die inmiddels 10 miljoen keer gestreamd was. 10 miljoen, moet je nagaan. Dat is veel, hè? Vroeger kreeg je dan een gouden plaat voor, 10.000 verkochte singeltjes of zo. Ja, nou, voor 10.000 dan komen ze hun bed niet meer uit tegenwoordig. Dat moet wel ietsje meer zijn, ja. 10 miljoen. Nou, en hij heeft er een hele dikke hit mee. Cheerio, en dan gunnen we hem van harte. Zullen we nogmaals draaien dan? Justin de Wild, cheerio.

0: van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Hey ondernemer,
7: hallo?
6: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Het werd door onze luisteraars ook al een paar keer genoemd. Het is warm vandaag, het wordt warm vandaag. Vanochtend komt er in het noorden eerst nog wat bewolking voor. Verder is het zonnig en droog. De wind is zwak tot matig en komt uit de zuidelijke richting. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm met een maximum temperatuur die uiteenloopt tussen de 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit de richtingen tussen zuid en west. Vanavond is het helder. Boven land is er weinig wind. Aan zee is de wind later soms matig uit een zuidelijke richting. Het zal weer een lekker plaknachtje worden, denk ik. En dan gaan we eens even informatie informeren bij het ANP... of er nog dingen, ontwikkelingen zijn in de wereld.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een grote brand in een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een deel van het pand ingestort. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Er raakte ook iemand gewond. Het is weer veilig in de straat in Amsterdam-Osdorp, waar gisteren een auto met explosieven crashte bij een politieachtervolging. De auto is gisteravond leeggehaald en geëvacueerde bewoners konden weer naar huis. En volgend jaar worden voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op brandstof. Dat komt volgens het AD door belastingvoordelen en de dure benzine.
16: Ja, dankjewel. Elektrisch rijden doen we op de kermis, zie ik wel eens van die stickers. Dat vind ik ook nog zo'n grappige spreuk ook. Nou, van Hilversum gaan we naar Den Haag eens kijken of Helene de Geest nog wat te melden. Ja, die heeft altijd wat te melden, maar of ze ook iets te melden heeft over de verkeerssituatie. Goedemorgen, Helene. Helene de Geest. Ik hoor wat geluid op de achtergrond, maar meldt zich nog niet. Nou, dan zal er ook wel niet te veel te melden zijn, volgens mij. Dan gaan we gauw door met muziek, want daar bestaat dit station natuurlijk vooral uit. Hè, muziek, lekker veel muziek draaien. Russo en Mart Hoogkamer, pakt mij.
7: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
10: Nou?
7: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
10: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
10: Zie die vraag.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Kat

0: Frans Duits met een van zijn, ja, van zijn vroegere liedjes. Uit 2008 kwam de liedjes, dus bijna 20 jaar oud. En dat kon je ook wel zien aan het videoclipje. Als je meekijkt via radionl.tv, dan kun je ook de videoclip zien. En dan zag je ook wel dat dit niet alleen 20 jaar geleden was, maar ook 20 kilo geleden. Want Frans ziet er ook een stuk beter uit, toch, hoor. Goed afgetraind lichaam en zo allemaal. Dat doet hij goed. Kan ik nog een voorbeeld aan nemen? Ja. Nou, mensen, let op.
1: En daar gaat hij weer.
0: Daar gaat hij weer. Gaan we eens even kijken weer wat onze luisteraars te melden hebben. En we beginnen even bij Erik Drent. En die komt uit de Kolbenpomp. En die heeft iets ingesproken. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen, Alvervo. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Ik wil een speciaal plaatje horen van iemand, van Jannes Adioamor. Ik wens iedereen een fijne woensdag toe. En ik zeg show de Baco.
0: Ja, show de Baco. Zo is het ook. Rob Versteegd uit Stadskanaal die belt.
3: Goedemorgen, Alfred.
0: Morgen, Rob.
3: Rob hier vanuit het mooie Stadskanaal. Camping het Nijhof. Jou wel bekend. De zon die komt hier al mooi boven de vijver uit. De eerste gasten zie ik af en toe al naar buiten kijken. En het wordt een stralende dag. Dus hier in Grun, Stadskanaal, gaan we genieten van een mooie zomerdag. Doe je de groetjes aan Jannie?
0: Ja, dat zal ik doen. Rob, ja, die zegt jou wel bekend. Inderdaad, dat klopt. Ja. We hebben daar ooit eens op de camping gestaan met een Radio NL-actie dat we barbecues weggaven. Zoiets was het, geloof ik. Ja, leuk. Nou, leuk even weer zo'n berichtje. Arjen van der Doelen uit Geffen, die heeft ook een berichtje gesproken. Goedemorgen, Arjen.
4: Alfredje, goedemorgen. Ja, ja, Arjen van der Doelen is er ook weer bij. Ja, ja, even 4 weken afwezig, ja, in de Lappenmat gelegen, maar ja. Ik ben er weer bij, dus ja, Henkje Wijngaard, zeg je. Zonder boer geen voer. Yo, steunen boeren, ze zeggen wat ik ook doen. Houden we.
0: Dat doet hij altijd, ja. Leuk, grappig. Het zijn van die luisteraars die hebben allemaal van die leuke eigen dingetjes. Zo heeft Rieders de Flora Flitsen, die heeft altijd zo'n accordeonetje. Doet hij altijd... En nou, hij dus, hè. Deze Arjen van der Doelen doet altijd... Dat soort dingetjes. Grappig. En wat is die andere ook? Oh ja, niet zo stoer als een wandelende vloer. Vind ik ook zo'n leuke spreuk. Wij gaan woensdag. Ja, het werd al door ons genoemd, door de luisteraars genoemd. En dan wordt het ook tijd dat we een plaatje gaan draaien van Wijngaard. En deze, ja, die hoorde ik best wel vaak langskomen ook. Zonder boer geen voer, zonder transport niets op je bord. Nou, zullen we maar even een steuntje doen richting de boeren en richting de chauffeurs, die toch weer hard moeten werken en niet altijd gewaardeerd worden.

0: Jeffrey Hayes, Loco. Het leuke is dat hij natuurlijk die hit geschreven heeft voor Justin de Wild. Cheerio, die heeft deze man geschreven. En het grappige ook alweer, ik vroeg hem bij de zomertour in Assen, vroeg ik hem van, nou, is dat dan niet een beetje vervelend dat je dan zo'n prachtige, dikke hit weggeeft aan een ander? Hij zei, nee, dit nummer past ook niet bij mij. Dit is meer mijn ding, dat Loco. En hoe mooi is het dan dat hij dan hier zelf ook een hele dikke, grote hit mee heeft. Eens even kijken, Jos heeft zich nog gemeld. Goedemorgen, Jos.
1: Alfred, een hele goedemorgen. Ja, ja. We zijn weer van de partij. We zijn weer onderweg. Ja, ja. Nou, clubje vrienden, allemaal een hele goedemorgen. We wensen iedereen een hele fijne werkdag. Het is mooi weer. De zon schijnt al. Ik vind het nu wel vervelend. Moet je nagaan. Straks als het warmer gaat worden. Ja, wij met al dat zwarte goud. Nou, ik wens iedereen een hele fijne werkdag. Alle mensen op de A1 ook. Lekker warm, jongens, met asfalt. Succes allemaal, iedereen. En draai maar het zwarte asfalt van Henk Wijngaard als je wil, Alfredje. Dankjewel, jongens. Succes vandaag. En de groetjes allemaal. Doe met wat is. Wij doen het met het zwarte goud. Hoppa!

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
5: Oh, fuck, man.
4: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
12: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Eén van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Osdorp zijn sinds gisteravond weer thuis. In hun straat crashte een auto met explosieven bij een politieachtervolging. Buurtbewoners moesten hun huis uit tot het weer veilig was. In de auto zaten vier verdachten van een plofkraak. Zij zijn nog altijd op de vlucht. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Katen ook niet. Maar de Surinaamse voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Vrezer om te bouwen aan iets nieuws. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
16: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
17: Glitter, chalets en staakcaravans.

0: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Uniek in de regio.

0: A50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het tweede uurtje van de Sowieso Vakantie Show. Dat zo mag je hem al noemen, hè? De Sowieso Vakantie Show. Zometeen hebben we natuurlijk een keuzemomentje. Twee liedjes waaruit jij mag gaan kiezen. En ik zal even nadenken over een soort themaatje. Ik vind het altijd wel leuk om een themaatje aan te hangen. Gisteren hadden we Volendam meets Mexico. Ik weet nog niet wat het thema voor vandaag wordt. Ik ga nog even over nadenken. Ik heb toch wel even de tijd daarvoor, denk ik. Eerst maar eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Den Haag, met Helene de Geest. Goedemorgen. Nee, helemaal niks. Ik zie wel wat meldingen toch op de site van de AWB. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 5 kilometer file, 7 minuten vertraging wegens wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A22, dat is Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk, oké. 3 kilometer file met 5 minuten vertraging, ook wegwerkzaamheden daar. Nou, voor de rest heb ik geen flitsers gehoord, dus dat zal allemaal nog wel meevallen. Mocht je nou wel zelf iets gezien hebben, laat het ons even weten.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Alfred Voogd!
1: Ja, Jannes zometeen met Ga maar weg. Nou, 2 uurtjes nog, dan ga ik weg. En Monique Smit, ook nog voor je klaarstaan.
2: Is de muziek van...

0: Monique Smit is vrij duidelijk volgens mij. Blijf van hem af, hij is voor mij. Ik wil je helemaal alleen. Singeltje van vorig jaar alweer, denk ik. Ja, een keuzemomentje. We zijn toegekomen aan een keuzemoment. Tijd weer om jullie in te schakelen, om jullie wakker te maken. Want ja, ik heb jullie hulp nodig. Een keuzemoment, ik vind hem zelf een beetje gemeen van mezelf. Ik krijg een berichtje binnen ook van Remco Sweers. Die zegt, keuzemomentje, thema, nou, op de Henk Wijngaarddag. Dat kan alleen, mag alleen maar Henk Wijngaard zijn natuurlijk. Dus mijn opa zei. Nou ja, je komt een beetje in de buurt. Ik heb wel een thema gekozen. Niet Henk Wijngaard als thema, maar hij zit er wel weer in. Nou, dat vraagt om uitleg. Keuzemomentje is hulpverleners. Hulpverleners. En ja, daar hebben we dus ook wel liedjes over. Even wat gezocht, even wat zitten graven. En een van die liedjes over hulpverleners is deze. En ik weet nu al dat er één stem komt van de Flora-flitsen, denk ik.
1: Hier is de brandweer weer. Hier is de brandweer weer.
0: Johan en Henk die zingen over de brandweer, het brandweerlied. Als je die wil horen, dan doe je even een A'tje in de Radio NL-app. Oh, er komt nu al een berichtje binnen, zonder dat ik het B heb laten horen. Dus dat is duidelijk. Ja, precies. Lisbeth van der Meer die stuurt een appje van een A'tje graag. Maar je hebt B nog niet gehoord, beste. Grappig, Bert is uit Apeldoorn. Het stuurt ook B. Oh nee, sorry, A. Ja, nou, wat is dan die keuze B? En dat vind ik zelf wel een beetje gemeen van mezelf. Want dat is een Henk Wijngaardje, want die zingt over...
2: De ambulance snelt naderbij.
0: Ja, en dat op de woensdag Wijngaard, hè? Wijngaard woensdag.
2: De ambulance staat steeds paraat.
0: Ja, morgen B, zegt René. Jullie zijn snel vandaag. Boom, heel snel. Dus, wordt het een keuze A, wordt het deze?
1: Hier is de brandweer weer.
0: Of wordt het een beetje?
2: Ambulance snelt naderbij. Wie zal het winnen, de dood of hij?
0: Nou, het maakt mij dus helemaal niet uit. Ik heb er niks meer of minder om. Maak jullie keuze. Stuur een appje met jouw keuze. Een A'tje voor Johan en Henk voor de brandweerlied. Of een beetje voor Henk Wijngaard, de ambulance. Ben benieuwd. Robert Paten nu. En blijf toch bij mij op Radio NL in de Sowieso Ochtendshow.

0: Klinkt heel erg Engels-Amerikaans wel, hè? Dit, The Walkers en Jack O'Diamond, maar het komt gewoon uit Nederland. Gewoon wel een tijdje terug. Bam. 1974 hoorde je hem en dat kan natuurlijk ook op Radio NL. Gewoon deze muziek tussendoor. En dat is het leuke van deze zender. We hebben een keuzemomentje. Dit is keuze A. Het brandweerlied van Johan en Henk. En dit is keuze B.
1: Ambulance snelt naderbij.
0: Henk Wijngaard op de Wijngaard woensdag. De ambulance snelt naderbij. Het is dus het thema is dus hulpverleners. Ja, dat is of de brandweer of de ambulance. Welke gaat het worden? Nou, heel veel berichtjes al binnen. Ik moet maar even pen en papier erbij pakken en even gaan turven, want het is best wel een nek en nek race wat ik nu allemaal zo even zie. Even kijken, waar zijn we? Daar. Ja. Waar beginnen we? Even scrollen. Arie uit Zelm. Of is dat een man? Nee, dat is nog. Oh, jeetje, wat een bericht gezegd. Nou, alleen maar blij mee, hè? Ik klaag niet. Ik ben blij dat er zoveel mensen luisteren, afgestemd hebben. Dat er nog zoveel mensen aan het werk zijn. Even zien. Nou, daar is hij. De eerste. Bert is uit Apeldoorn. Die gaat voor een A'tje. Eén streepje bij A. Roy Raymonds, hey, goeiedag. Roy Raymonds is er ook bij een beetje. Zetten we een streepje bij een beetje. Mark gaat voor een A'tje. En René uit Monster, die gaat voor een B. René kiest B. Het is 2-2 op dit moment. Keuze B, zegt Karin. Wie is dit? Matthijs. Matthijs stuurt een app-berichtje. Hallo Matthijs.
2: Morgen Alfred, ja. Doe maar keuze A. Werk ze, houdoe.
0: Het staat weer gelijk. 3-3. Even zien, wie hebben we hier? Pieter Flemmings, die gaat voor een beetje. Had ik niet verwacht eerlijk gezegd, die ambulance. Ik denk, oh, dat is niet zo'n bekend liedje van Wijngaard. Maar nou, Jantje, goedemorgen.
3: Alfred, goedemorgen jongen. Ja, dat wordt een beetje Henkie Wijngaard natuurlijk. Ja. Wijngaard woensdag. Houdoe.
0: Ja, dankjewel. Ook Diana uit Ede, die kiest voor een beetje. Maar Petra daarentegen, die kiest weer voor een A'tje. Annette Hagenau is er ook bij. Goedemorgen, zegt ze. Een beetje graag. Ja, nou, het gaat zo nog wel even door. Goedemorgen, Alfred. Ik ga ook voor een A, dat zegt Manon. Het is echt een nek-aan-nek race aan het worden, hoor. Arie uit Zelm gaat voor een beetje. Ja. Ik ben er nog niet uit. Ik geef je nog even de kans. Ik neem een kopje thee en Wesley Bronkhorst, die gaat voor een rosé.
4: Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen,
4: zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
6: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, vandaag wordt de warmste dag van deze week met temperaturen die uitkomen tussen de 30 en de 35 graden. Daarbij blijft het ronduit zonnig. Morgen zijn er grote verschillen met zo'n 22 graden vlak aan zee tot lokaal nog 33 graden langs de oostgrens. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het oosten en het zuidoosten kan later op de dag een bui voorkomen. De dagen daarna levert de temperatuur verder in en vrijdag kan lokaal een stevige bui voorkomen. Nou, een buitje ter afkoeling. Laten we het positief houden dan. De hoogtepunten nu van het ANP. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Beekbergen is een zorgcentrum deels ingestort. Er brak vannacht een grote brand uit. Een van de jongeren die er woonde raakte gewond. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari. Hij zat met nog 5 andere Nederlanders op de boot die vlak na vertrek kapseisde. En een historisch moment voor nieuwe elektrische auto's. Daarvan worden er volgend jaar in ons land meer verkocht dan van auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van economen.
2: Ja, wat wil je met deze benzineprijzen, dieselprijzen? Dan wil je misschien wel over naar elektrisch. Ja. Alhoewel, dat zal ook vast straks allemaal wel omhoog gaan. Want zo zitten we wel een beetje in de wedstrijd, hè? Als er iets goedkoper aangeboden wordt, dan is dat een lokkertje. En daarna gaat opeens alle prijzen omhoog. Dan denk je, ja, waarom heb ik gedaan? Warmtepompen, dat soort dingen. Oké, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Eens even kijken in Den Haag. Helene de Geest, ben je daar? Goedemorgen. Nee, ik hoor geen Helene. Het is redelijk stil op de lijn. Eens even kijken of de site van de AWB iets te melden heeft. Of is er toch lawaai? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik dacht dat ze was. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug daar 4 kilometer, 6 minuten wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en de Renkum daar 6 kilometer en 7 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En ook daar is de rechterrijstrook dicht. Nou, tot zover de verkeersinformatie. Keuzemomentje zometeen. Wat gaan we doen? Het is een lastige. Het is een nek-aan-nek race. Wordt het de brandweer of wordt het toch Henk in Wijngaard op de Wijngaard woensdag? Nou, Rob Zorn in ieder geval, die hoor je nu.

0: Ze flikken het weer, hè? De mannen van de koopmannetjes. Ton en Gerard. Ja, de Gebroeders Co. Proud to be found. En die videoclip is ook erg leuk. Die kan ik je aanraden. Als je vanavond thuis komt of zo, dan moet je even die videoclip opzoeken ook. Heel grappig. Timmy Tirol zit erin. Alles wordt uit de kast gehaald. Qua verkleed dingen, rotzooi. Erg leuk. Ja, het keuzemomentje. En het was een moeilijke vandaag. Een zware bevalling, zou je kunnen zeggen. Het keuze was Johan en Henk, het brandweerlied. Deze dus. Ja.
1: Hier is de brandweerweer. Valt hier nog wat te blussen?
0: En de keuze B was deze van Henk Wijngaard. Een ambulance.
2: Wie zal het winnen, de dood of hij?
0: Ja, en het ging best wel gelijk op. Ja. Dan weer even de B, een streepje voor. En dan kwam A weer aardig in de buurt. Ja, dus even kijken wat de laatste conclusie is. Henk heeft ook een berichtje gestuurd. Hallo Henk.
3: Ja, goedemorgen Alfred. We gaan uiteraard voor een goed old Henkie Wijngaard. Beetje dus, ahoy.
0: Weer een beetje erbij dus.
3: Op woensdag is Henk Wijngaard dag. Daarom keuze B, B, B.
0: Duidelijk Jos. Manfried Bos uit Keulen. Die stuurt ook een berichtje. Die zegt een beetje.
4: Ja, goedemorgen. Nee,
0: een
4: beetje. Henkie Wijngaard vandaag.
0: Henkie Wijngaard.
4: Groetjes.
0: Ja, Mark Tesla is voor een Henkie Wijngaard. Ook Wouter Broekman kiest voor een Henkie Wijngaard. Een dikke B, zegt Willy. Adje, die kiest voor een B. Natuurlijk keuze B op de Henk Wijngaard woensdag. Dat zegt Remco Zweers. Nou, het is wel duidelijk. Het is wel duidelijk. Oh, wacht eens. Hallo? André Hazes. André Hazes die stuurt ook een berichtje. Die mengt zich ook in de discussie. André, wat heb jij gekozen? Oké. Ja, een aantje dus voor André Hazes. Nou, is goed. Prima, noteren we, André. Altijd goed.
5: Hallo, mijn naam is André Hazes.
0: Ja.
5: En het is weer gezellig met Alfred Alkut.
0: Oh, hè?
5: Ja.
0: Wat zegt die man allemaal? Nou, goed, de keuze is gemaakt. Het wordt dus een beetje op de Wijngaard woensdag. Kan het niet anders dan een beetje. En dat is wel leuk, dit is een onbekende, hè, deze. Hoor je niet zo vaak, hoor je eigenlijk nooit. De ambulance, daar gaat het over.

0: Het klinkt als gisteren dit liedje, maar het is toch stiekem al even weer 26 jaar oud. Bluff en hier. En volgens mij was het een commercial, werd het gebruikt in een commercial voor een biermerk destijds. Kan het mis hebben, maar het staat mij zo bij. Zondag 9 augustus, dan hoor je dit. Radio
1: NL. Welkom bij de Radio NL Zomertour. Het leukste feest op het plein en op je radio. Zomertour. Aanstormend talent en artiesten uit het topsegment. Dit feestje slaat altijd aan. En hier is jullie presentator...
0: Teke Bouda! Tenminste, ik ga ervan uit dat Teke dat gewoon weer presenteert. Denk het wel, hè? Dat is Mr. Zomertour. En dat is in Roden, gaat het allemaal plaatsvinden. Dat is vanaf 12 uur. En het is wel een zaak dat je op tijd komt. Want al vroeg in de middag zal Rutger van Barneveld optreden. Ook Stef Eckel is vroeg. De Dikdakkers zijn er redelijk vroeg. En voor de rest komen natuurlijk nog heel veel andere artiesten. Het is, Henk Wijngaard. Hij is er ook. Hij is er ook bij. Niet alleen op de woensdag, maar ook op de zondag. Dus is Henk Wijngaard erbij. Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Pascal Redeker, Jan Biggel. Even serieus. Baila, baila, baila, baila. Is bij ons mogen ze wel zingen. Stef Eckel, helemaal Hollands. Jorieke Sterker, Lucas en Gea, Raymond Hermans, de Dikdakkers dus, zoals gezegd. Henk Bernard, Gisby, Gino Graus, Jeroen van Zels, Melissa Smilda, Elcio en Lorenzo, die zijn er allemaal bij. En deze dame is er ook. Samantha Steenwijk. Leuk. Dus allemaal naar Roden op 9 augustus.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Magnus Winkelpark in Ubach.
6: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
8: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
9: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken voor een tochtje langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. Twee andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. Een van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is gestegen naar 13. Twee doden vielen in een winkelcentrum waar een explosie was. Bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. En een historische verandering in Autoland. Economen voorspellen in het AD dat er in ons land volgend jaar meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat komt onder andere door een belastingmaatregel. Ook de dure brandstof speelt een rol. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: meemaken.
1: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Uniek in de regio.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: De laatste uurtje weer van de sowieso ochtendvakantieshow. Vakantieochtendshow, het is maar hoe je het noemen wil. Het is woensdag 29 juni, de week is bijna doormidden. En dat betekent dat we weer richting het weekend gaan. De goede kant van de week gaan we weer op. En dat weekend, ja, dat belooft wel lekker te worden. Hè, qua weer en zo. Sowieso de komende weken wel lekker. Zometeen in dit uur gaan we natuurlijk ook nog een dobbelsteenspel spelen. Een dobbelsteen met de vlakjes daarop. En die vlakjes die staan dus voor een opdracht voor jou, om daar iets leuks bij te verzinnen. Gisteren hadden we uit mijn hoofd ledematen. Hoofd, schouders, knie en teen draaiden we toen van Frans Bauer. Ja, precies. Ja, ik weet het weer. Nou ja, wat gaat het vandaag worden? Dobbelsteenspel. Ja, de steen beslist, hè. We gaan eens even kijken bij Helene de Geest of zij iets te melden heeft voor ons. Goedemorgen, Helene. Ben je daar? Hallo. Ik hoor wel wat lawaai daar, maar hallo, Helene. Ben je er? Helene de Geest? Nee, ik hoor er nog niet. Nou, nog even wachten. We geven nog even de kans. Misschien moet ze een koptelefoon opzetten of zo. Ja, voor de rest nog, als je nog berichtjes hebt, als je nog dingetjes hebt dat je onderweg bent of iets dergelijks of zo, zou je nog een verzoekje willen horen? Ja, mag eigenlijk niet, hè. Maar vooruit, het is woensdag en mag. Dus mocht je nog een leuk verzoekje hebben of zo, dan stuur maar een berichtje. Even kijken, wat hebben we hier? Het is vandaag Tijgerdag, zegt Appie uit Steenwijk. Dus zou je Henk Wijngaard kunnen draaien met tijger in de tank? Wereldtijgerdag. Nou, het zou kunnen. Ik geloof onze luisteraars van Radio NL, geloof ik blind. Ik vertrouw ze blind. Helene de Geest, ben je daar? Goedemorgen. Nee hoor. Nee. Niks te melden. Even kijken op de site van de ANWB. Ja, twee files. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 4 kilometer. En dat geeft dan een vertraging van 6 minuten. De oorzaak is daar wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En datzelfde geldt ook voor de A50. Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 8 kilometer. Daar 11 minuten vertraging. Ook wegwerkzaamheden. En de rijstrook aan de rechterkant is daar ook afgesloten. Nou, mocht je zelf nog een flitser of iets dergelijks gezien hebben, meld het even via de Radio NL app.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Alfred Vos! Zometeen een oudje van Xandra. Dat was een beetje een pseudoniem voor Sandra Remen.
0: Dit is de muziek van Radio

Aziz, zangeresse. Klasina hoorde je net met haar nieuwe single Ik Wil Alles Met Je Delen. En daarvoor ook nog Sandra Remer, die eigenlijk onder de titel Xandra ging met haar bandje, ging ze naar het Songfestival. Ze deed voor de vierde keer mee aan het Nationaal Songfestival. En tijdens de versie van 1979 was zij de enige artieste die een vijftal liedjes aan de jury mocht voorleggen. En die kozen daaruit. Nou, en uit die vijf kwam dus Colorado, dat liedje, tevoorschijn. Het is geschreven door de gebroeders Bolland en Bolland. Ferdy en Rob Bolland. En het werd gespeeld toen nog. En dat was een mooie, hè, toen. Door het grote orkest van Harry van Hoof. En die tekst die werd geschreven door Gerard Cox. Allemaal bekende namen, hè? En alhoewel ze slechts 12e werd op het Eurovisie Songfestival in 1979... in een veld van 19 acts... scoorde de single in diverse landen eigenlijk wel heel goed. Scandinavië, die was helemaal wel verzot op dat liedje Colorado. En weet je dan ook nog wie er gewonnen heeft toen in dat jaartal, het Songfestival? Ja, Israël won toen met Milk and Honey, met Hallelujah. Ken je dat nog? Halleluja. Nou, goed, tot zover de achtergrondinformatie bij de muziek. Nu nieuwe muziek van Jan Boy en een oudje van René Karst.

dikke plaat. Een dikke plaat, zo noemen we dat. Allemaal dikke blazers erin ook. En over dikke platen gesproken, ja, dat is die van de drie J's ook. Los vast. Zometeen gaan we dobbelspel stelen. Nu alweer zin in.

0: gaan het dobbelstel spelen. Daar gaat hij weer. Dobbelsteenspel. Oh. Die gaan we spelen. Dat gaan we doen. Ja, een dobbelsteen. En ik heb weer wat keuzemomentjes, keuzedingetjes. Want de dobbelsteen heeft 6 vlakken. En ieder vlak dat staat dan weer voor een opdracht voor jou. Nou, wat zijn de vlakken? Komt u op 6, we doen even een andere volgorde, anders wordt het allemaal zo eentonig. De 6, dan zoeken we een liedje met de letter Z. De Z van 6, of zomer, of nou, noem maar op. Bij de 5 gaan we nog een keer dobbelen. Bij de 4 zoeken we een liedje over een kleur. Vincent heeft een liedje met rood, plaats, groen, blauw, weet ik, zoiets. De derde, dat is een nieuwe, want gisteren ging de derde plek eruit, zeg maar. Hè. Dat waren toen ledematen. Als hij op 3 komt, dan zoeken we nu een plek, een plaats. En dat hoeft dan niet een plaatsnaam te zijn. Het hoeft geen stad of een dorp te zijn, maar mag ook een plek zijn op het strand. Of nou, noem het maar, dat soort dingetjes. Dus een plek, een plaats waar je kunt vertoeven, waar je kunt zijn. Komt hij op de 2, zoeken we een duetje. En komt hij op de 1 dan zingen, dan zoeken we een liedje met dingen die zinken. Bakker de baksteen had ik al genoemd in het begin van de week. Ik laat hem staan, want ik vind hem te grappig om hem om deze al te wisselen. We gaan de dobbelstenen erbij halen. We gaan eens even kijken wat het lot ons gaat brengen. Nou, komt-ie. Het lot.
1: Oeps.
0: Ik kijk even, hij staat nu op 6. Nou, komt-ie hoor. Het weer een 5. Het is de hele week al een 5. Dan gaan we dus nog een keer dobbelen. Nou, als hij nou weer op een 5 komt, dat kan nog heel lang duren. Een 6. Dus een liedje met een Z. De liedje met een Z. Nou, wees creatief. Bedenk iets. Ik laat

Goedemorgen. Heb je voor Geert Hooiveld Als de zon schijnt van Koos Alberts? Want hij heeft een tropenrooster terwijl hij op de veegwagen zit. Nou, we doen het er maar mee. Werk ze, groetjes.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag wordt het de warmste dag van de week. Het wordt 28 graden in het noordwesten en 33 graden in het midden en lokaal zelfs 35 graden in het zuidoosten. In het noorden is er 's ochtends wel wat bewolking. Verder schijnt de zon uitbundig. De wind is veelal zwak en biedt dus weinig verkoeling. 's Nachts wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Plaknachtje dus. En donderdag is het al wat minder heet. Het wordt dan 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het zuidoosten. Nogal lekker temperatuurtje hoor, je hoort mij niet klagen. De westenwind is merkbaar aanwezig. Het zuidoosten maakt misschien nog wel kans op een buitje zelfs. Nou, we gaan het allemaal zien. Een lekker dagje. En ik zie een kaartje erbij van Buienradar. Nou, dat is gewoon helemaal geen wolkje aan de lucht, om het zo maar te zeggen. Dan nu de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Eindhoven heeft de politie vannacht invallen gedaan. Volgens regionale media werden in beide steden tieners geblinddoekt afgevoerd. De arrestaties zouden ongeveer tegelijk zijn gedaan. Een brand in Beekbergen bij Apeldoorn heeft voor veel problemen gezorgd. Het vuur ontstond in een zorgcentrum voor jongeren en dat brandde helemaal af. Een jeugdkamp in de buurt werd ontruimd en het kan zijn dat er asbest is vrijgekomen. En op Schiphol zijn ze dringend op zoek naar nieuwe collega's. Volgens de Telegraaf staan er in de drukste periode van het jaar duizenden vacatures open. Het gaat niet alleen om bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers.
2: Ja, en hopen dat ze daar mensen vinden. Want ik kan me nog heugen dat het toen een keer helemaal misging. Dat er geen personeel was of dat er gestaakt werd. En dat het het wel even duurde voordat je je koffertje weer kon halen. Ja, of gewoon lekker in Nederland blijven. Hè? Dan heb je dat probleem ook niet. Het zou ook kunnen. We gaan het dus proberen. Het is de hele ochtend nog niet gelukt. Maar wie weet nu wel. Helene de Geest is daar.
4: Ja, ik ben er hoor.
2: Ja. Ze zit toch ja. Op de valreep.
4: Ja, er is ook weinig te melden vanochtend. Wel vielen nu op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A50 Os-Arnhem ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Ook door wegwerkzaamheden. Daar is ook een rijstrook dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A12 bij 107,4 en op de A17 bij 6,7.
2: Nou, dankjewel. Toch nog leuk je gesproken te hebben. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Het dobbelsteenspel, dat gaan we zo meteen doen. En de letter Z. Een liedje met de Z. Of een artiest met de Z. Nou, er zijn heel veel suggesties binnengekomen. We gaan zo meteen een keuze maken. Of misschien wel meerdere. Ach, wat kan het ons geven?

0: Zomerse muziek, zomerse klanken. En dat komt goed uit van het dobbelsteenspel. Dat is ook de opdracht om een liedje met een Z te kiezen. En daar zijn natuurlijk heel veel zomerliedjes van. Maar ook andere titels hoor. Peter van, Pieter van Asten uit Slootdorp die zegt Ben Kramer, zaai, zaai, zaai. Nou, Frida komt met een aantal suggesties. Zaterdagavond van Danny en Mieke. Zomer in Zeeland, Saskia en Serge. Marco Jacobs uit Beneden Leeuwen. Die heeft de hele playlist voor Teken al bepaald zo'n beetje. Die komt wel met een stuk of 10. Dus zouden we die allemaal draaien, dan is het zomaar 12 uur. Johnny Visser uit Schijndel. Johnny, wat heb jij te melden? Goedemorgen.
1: Je boezeroen, ze zeggen dat ik gisteren dronken was.
0: Ja.
1: Wel erop.
0: Ja, ook leuk. Jan Boezeroen, ze zeggen, ja. Sander uit Twello, die heeft ook een suggestie. Als er maar met een Z is, en dat zal vast, Sander, toch?
2: Geel en zwart zijn onze kleuren.
0: Ja.
2: Daar kan je echt niks mee gebeuren.
0: Mooi gezongen, maar ik heb hem nog even niet. Geel en zwart. Ja, zwart met een Z. Oké. Okay. Wie heb ik nog meer? Bjorn van Wenum. Goedemorgen, zou je alsjeblieft het nummer van Rob Zorn kunnen draaien? Bloedje heet Zorn. Ja, zou ook kunnen. Henk Kluitenberg die heeft het over De Makkers met Zomerzon. Ja, en die wordt heel vaak aangevraagd, De Makkers met Zomerzon. Maar weet je, er zijn zo ontzettend veel inzendingen binnengekomen. Ik ga er gewoon een stuk of drie draaien. Want het is natuurlijk de warmste dag van deze week. Dus dan mag er wel een beetje zonnige muziek komen, toch?

Hoeveel zetjes wil je hebben? Zon zien zakken in de zee. En de officiële titel is natuurlijk Zwoele Zomernacht. Nou, zon zien zakken in de zee, zwoele zomer... Dat zijn al 6 zetjes. En dat allemaal in het kader van het dobbelsteenspel. Nou, zometeen nog eentje. Zometeen nog één met de zet. Maar nu eerst Jan Smit

Jeroen Kalleman. En dat is ook een beetje het devies voor vandaag. Niet te veel, niet te druk, want het, is, het wordt heet. Het wordt heel heet. Ik zat nog even te overwegen. Zal ik dat liedje van Lucas en Geen nog draaien? Met wat een hitte. Maar ik denk, nee, ik doe het toch maar niet. Nee. Morgen misschien? Nou, ligt aan jullie. Jullie mogen beslissen. Of vraag hem aan bij Tikken, ik had het natuurlijk ook. Zometeen is hij er, hè? Tikken Wouda, tot dan 12 uur met de meest leuke muziek. Het hotel gaat ook weer open natuurlijk. Daar kun je weer in de kamers kun je liedjes kwijt. En ik sluit nog af met een wijngaartje. Ik weet ook zeker dat Tikken zometeen nog wel een of twee wijngaartjes gaat draaien. Maar in het kader van een liedje met een Z. En omdat het de Henk Wijngaard woensdag is, dacht ik, nou weet je wat, ik doe er nog eentje. Nog eentje van Henk Wijngaard dan. En dat is ook een beetje een onbekende. En dat is wel een leuke. Zomertijd is de mooiste tijd. Omdat het vandaag zo bloedje heet wordt. Nou, nogmaals, rustig aan. Niet overwerken, niet zo raar doen. Neem je tijd en gewoon heel veel water drinken. Heel veel water drinken, dat is alleen maar goed. Morgen vroeg om 6 uur meld ik me weer en ik hoop dat jullie er dan ook zijn. Tot morgen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Magnus Winkelpark in Ubach.
5: Kun je shoppen met alles onder één dak.
6: Piraten der Lage Landen.
7: Zaterdag 24.

0: Mega Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media werden er tieners gearresteerd. In Eindhoven zou op dat adres eerder al een jonge aanhanger van IS zijn opgepakt. De politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook het geval was. De arrestaties zouden ongeveer op hetzelfde moment zijn gedaan. Veel overlast bij een brand in Beekbergen bij Apeldoorn. Het vuur ontstond gisteravond laat in een zorgcentrum voor jongeren. De brand sloeg daarna over naar bomen in de omgeving. Een kinderkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Het jongerencentrum brandde helemaal af en een van de jongeren is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. En in de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. Het weer van Weer Online. Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalets en staakcaravans.
6: Weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
6: Heerlijk!
0: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Het is 4:09 bij Radio NL. Hartelijk goedemorgen. Dit is werk en uitvoering voor de woensdagochtend. We hebben het verkeer voor je en dat wordt gemeld door de dame die hele lange dagen maakt tegenwoordig. Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, maar ik heb op zich weinig te melden, want er staat maar één file. Oh.
1: Ja, ja, dat
2: maar ja, je
1: dan
2: moet toch de uitzending doen natuurlijk.
1: Ja, zo is het, ja.
2: En je zal er maar in staan. Op de A50 is dat van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum is de vertraging een kwartier. Er wordt bij Renkum aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht. Er zijn natuurlijk ook flink wat flitsers te melden. Onder andere op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij 67,0. Op de A10 de ring van Amsterdam bij 11,3. En verder staan ze op de A50 Apeldoorn Arnhem bij 196,9.
1: Dankjewel voor dit moment, Helene. En tot straks dan heel graag.
2: Tot straks. Ja. Jo,
1: doen we.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Een warme woensdag staat er op het programma. Wij gaan voor de zomerse verkoeling zorgen met de muziek van Radio NL. Onder andere Robert van Hemert en Zandloopster.
0: Is de muziek van

Voor velen die de sport beoefenen als het gaat om voetbal. En dan weet ik wel, het is nu zomerstop. De aanleiding of de aanloop naar het Eredivisie-spektakel is weer in volle gang. En straks natuurlijk ook weer die zaterdagen dat al die amateurclubs weer gaan spelen. De training die worden straks weer hervat naar de vakantie. En dan ken je dat gevoel dat je zegt van, ruikt dat gras, je mag weer. Ja, heerlijk. All-Stars, de serie en groen als gras. Fantastisch mooie shirts. We hebben daar een spektakel mee beleefd. Jaren terug bij ons in de buurt is een dorpje. Dat viert altijd begin juli het dorpsfeest. En die organiseren dan op zondag een voetbaltoernooi. En je hoeft niet te kunnen voetballen om mee te mogen doen. Maar het gaat meer om gezelligheid met vrienden even ballen. En afloop is er dan een barbecue. En we hebben daar een keer aan meegedaan. En ja, iedereen had gewoon een blauw, een geel, een paars shirt aan. Toen zeiden we, dit kan niet. Er moet een enige lijn in komen. En het waren allemaal jongens, nou ja, van de acht die hier meededen. Want het waren volgens mij 7-7. Van de acht die hier meededen zaten er bijvoorbeeld nog 2 actief op voetbal en de rest was gewoon alle All-Stars. We zien wel waar het schip strandt. Toen hebben we die shirts besteld inderdaad van All-Stars met Harry Stuin Centrum voorop. En dat zag er heel professioneel uit het jaar erop. Waarop een van de dames langs de zijlijn zei, hey, ik ken dat hele tuinbedrijf niet. Zit dat hier in de buurt? Jazeker. Als je goed zoekt, zal je het zeker gaan vinden. Wauw, erg mooi. De serie Groen als Gras. De All-Stars natuurlijk en ook de films. En iedere keer als ze herhaald worden, zit ik weer voor de buis. Want het blijft

0: 12 uur 's middags te bewonderen met heel veel artiesten. En Raymond Hermans is er een van. Daarvoor draaiden we Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? Het is mooi weer. Tijd om erop uit te trekken. We gaan naar Zandvoort in de trein met Willem Duin.
1: Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.

0: De nieuwe single van Jorinke Sterken en Maak Me Gek. Ik zei het al, het wordt druk in Rode, maar ook Jorinke Sterken is er gewoon bij. Er is een hele lijst met artiesten en de komende dagen zullen we ze zoveel mogelijk aan je voorstellen wanneer we muziek voorbij laten komen. En ja, de artiest even in kwestie weten te noemen, zodat je ook weet wie we allemaal kunnen verwachten. En als je zo lang niet kan wachten om te weten wie er wel of niet bij zijn, kijk even op radionl.fm. Bij de agenda staat de zomertour 9 augustus Roden en daar staat de hele line-up wie er zoal te gast zullen zijn.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Wij gaan er zo meteen weer een wisseling laten plaatsvinden in het Radio NL Muziekhotel. Dat doen we in het eerste uur van het programma. Straks tussen 11 en 12 gaan we nog een ronde spelen. Dus mocht je een wisseling laten plaatsvinden, we hebben 10 kamers. In die kamers zit een artiest met een bijbehorend liedje. Eén ervan gaan we zo meteen uit de kamer halen. Dat biedt ruimte voor de suggestie die mogelijk van jou komt. En die suggestie mag je vanaf dit moment doorgeven via de app van Radio NL. Even de artiest en de naam van de artiest en de titel van het liedje in die volgorde graag. Als we dat van je lezen, dan kan het zo zijn dat ik jou zo meteen even een belletje doe. En dan kunnen we samen een wisseling plaatsvinden. Mag jij een kamer kiezen, nummer 1 tot en met 10. Zoek je er één uit. Dat liedje wat daarin zit gaan we draaien. En de ruimte die daardoor gecreëerd wordt, is dan voor jouw artiest met het bijbehorende liedje. En die hoor je dan misschien vandaag of morgen of overmorgen nog voorbij komen in het Radio NL Muziekhotel. Via de app even laten weten, de artiest en het liedje. Over liedjes gesproken en muziek. Dit gaat over de arme muzikant. En het wordt bezongen door Carlo Aleo. Helemaal.

0: Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De concurrent te duur.

0: Mocht je een snelle danser zijn, dan kan het ritme gewoon met meer opgevoerd worden. Maar als je denkt van, hey, rustig aan, het is de hele dag nog woensdag en het wordt lekker warm, dan doe je gewoon een stapje minder snel. Django Wachter en Dansen op de Mambo.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We gaan een wisseling laten plaatsvinden in het Radio NL Muziekhotel. En daarvoor hebben wij één iemand gebeld en dat is Pieter Flemmings. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij klinkt opgewekt.
2: Ja, dat klopt. Ja, als vroeg wakker.
0: Oh, ja. En heeft dat een reden dat je vroeg of kon je gewoon niet meer slapen?
2: Nou, werken.
0: Oké. Okay. En vakantie?
2: Ja. Nog niks geboekt. Nee.
0: Nog niks geboekt. Nou ja, nee. Je hebt nog alle kansen. Zo is het ook weer.
2: Hey,
0: Pieter, even toch de vraag die je denk ik 100.000 keer al gesteld hebt gekregen. Maar ik zie jouw achternaam. Ben je familie van?
2: Nee, ik ben geen familie van Johan
0: Vlemmings. Nee, die zocht ik dan even. De voormalige wereldberoemde man binnen het Talent te zien in de lucht gebeuren natuurlijk. Geen familie. Nou, wat wij gaan doen is onze pijlen richten op het muziekhotel, beste Pieter. We hebben 10 kamers. Achter die deuren zitten artiesten met bijbehorende liedjes. Ik ga ze hier toch even kort met je delen, zodat we weten waar we het over hebben. Jij mag zo meteen een kamerdeur openen. Dat liedje gaan we draaien. En vervolgens zijn wij benieuwd wat jij erin wil zetten. Laten we eerst even kijken naar de kamernummers. Op kamer 1 daar zit Django Wachter met De Muzikant. Op 2 John de Bever, jij krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht. 3 Stef Eckel, Jammer Dan. Dan hebben we kamer nummer 4, die is voor de Truckener Keks met Hart en Ziel. Kamer nummer 5 is voor Fons Veurink, Avond voor in de Boeken. Kamer nummer 6, die is voor Drukwerk, Je Loog Tegen Mij. Guus Meeuwis zit in kamer nummer 7 met Het Is Een Nacht. René en Erika Karst met Naar Jou Onder Zeil nummer 8. Nummer 9 is voor Peter Koelewijn, Sprong in het Duister. En kamer nummer 10, daar vinden we Connie van der Bos en Ome Arie. Welke kamerdeur gaan we openen?
2: Dan ga ik voor Drukwerk, kamer nummer 6.
0: Jij zegt Drukwerk, Je Loog Tegen Mij.
2: Ja.
0: Oh, leuk om die even te horen. Die gaan wij zo meteen heel snel opzoeken. Maar de rest van het land zit nu te luisteren en te wachten. Wat gaat er voor in de plaats komen?
2: De Johnny's met Mijn Fiets Is Gejat.
0: Oh, dat is een leuk liedje.
2: Ja, zeker.
0: Er waren toch ook mensen, en dat kan ik je uit eigen ervaring melden, iedere keer als wij dat liedje draaiden, kwam er toch wel eens een berichtje binnen van, goh joh, dit is schande en het kan niet, want het is een kerstliedje. En in delen van de wereld wordt dit echt gezien als een kerstliedje en met geloof en dat soort dingen. Dat kunnen jullie niet draaien, maar het is wel een hele vrolijke plaat, Pieter.
2: Vind ik in ieder geval wel, ja.
0: wij ook.
2: Ja, ik kan hem helemaal meezingen, dus.
0: Nou, dan hoop ik voor je dat hij heel snel gedraaid wordt. En ik heb beloofd om later deze ochtend nog een ronde te doen van het Radio NL Muziekhotel. Dus stel dat iemand zit te luisteren en die gaat zometeen kamer nummer 6 voor jou openen. Dan horen we dus vandaag de Johnny's ook nog met Je Fiets Is Gejat.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: We gaan in ieder geval Je Loog Tegen Mij draaien. Dankjewel voor het meedoen en ik wens je een fijne dag, Pieter.
2: Helemaal goed, van hetzelfde.
0: Oké, doei.
2: Doei.
1: Radio NL Muziekhotel.

De zomer die is inmiddels in ons land. Dus ja, de gebeden zijn verhoord van deze Ferry de Lits en Jacques en Baco in Monaco. Het is prachtig mooi, een heerlijke single. En als je dan ziet hoeveel vrolijkheid dat uitstraalt, dan weet je zeker, dit zit goed. En dat wijzen de cijfers ook wel uit rondom dit liedje. En erg goed gedaan. En tegen het einde van de maand augustus, dan gaan wij weer op zoek naar de zomerhit van 2026 dit jaar uiteraard. En daar zullen deze mannen ook zeker een plekje krijgen op de stemlijst. Want dit is zomer met hoofdletters. We hadden net het leven over de zomertour van 9 augustus aanstaande. Zondag 9 augustus vanaf 12 uur 's middags zijn we in Rode te gast. En ja, vroeg in de middag al de eerste artiesten zoals Rutger van Barneveld, Stef Eckel, de Dikdakkers. En ook deze man staat vroeg in het programma. Hij is erbij en daar zijn we blij mee. De nieuwe van Gizmi ga je nu horen. En vandaag

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op proStop.nl.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: De slimme stop voor elke dag om gezellig te shoppen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
9: Soudal, de bouwverslimmers.
8: Soudal, de bouwverslimmers.
10: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Eindrijf.
8: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels, wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaital. De politie heeft vannacht 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Dat gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze werden geblinddoekt afgevoerd en hun huizen zijn doorzocht. Het is niet bekend wat ze hebben gedaan. De jongen uit Eindhoven zou 3 jaar geleden ook al zijn opgepakt voor banden met IS. Op steeds meer officiële zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. Zo moeten zwemmers uitkijken voor blauwalg of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niks aan de hand. De grote natuurbrand ten westen van Madrid is vannacht niet groter geworden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer het vuur vandaag onder controle krijgt. In elk geval kunnen duizenden mensen in de omgeving van de bosbrand nu weer terug naar huis. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. Die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat, omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30. En dat was het ANP-nieuws.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
13: Gritter Chalet en staakcaravans.
19: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
20: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
21: Oh, fuck, man.
20: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
22: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
23: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
22: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
24: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
25: Uniek in de regio.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Af en toe heb je van die dagen, dan is het even wat gezellig bij de koffieautomaat. Dan kom je een collega tegen die eigenlijk net terug is van vakantie. Hoe is het? Hoe was het? En dan in één keer denk je van, oh, wacht even, we moeten heel snel terug naar de studio. Dus de zogeheten last minute binnenkomen, dat was wel het geval op dit moment. Het is 3:30 over 10. Het is het tweede deel van Werk en Uitvoering, met straks om 10:30 natuurlijk de 3:30. En suggesties daarvoor mag je achterlaten in de app van Radio NL. Laat het me weten, even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we die vandaag van jou gaan draaien op deze warme woensdag. Hoe is het er dan op de Nederlandse wegen? We gaan even kijken. Helene de Geest, goedemorgen.
2: Rotterdam
1: bij. Helene is nog even bij de buren bezig. Wat ik ook nog kan melden is dat wij zometeen nog een liedje gaan draaien. En straks ook nog, dus eigenlijk nog twee op deze warme Wijngaard woensdag. Want Henk gaan we straks uiteraard draaien op deze woensdag. En dan wordt het wel tijd. Ja, hadden we het in het eerste uur misschien al moeten doen, maar we gaan het zometeen doen. Wat ik al zei, het verkeer. We gaan kijken of Helene daar is. Helene, goedemorgen. Is er niet. Dan pakken we het zelf snel even op. Dan kijken we snel wat er gemeld wordt. De A7, daar wordt een vertraging gemeld. Heerenveen richting Den Oever tussen afrit Zurich en Breedzaamdijk. Daar wordt 10 minuten gemeld. De A12, Arnhem richting de Duitse grens tussen Knopendaaldijk en de Duitse grens. Een politiecontrole, 12 minuten. De A16 in Breda, Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug, 8 minuten. Het komt daardoor werkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. En de laatste voor dit moment, de A50, Os richting Arnhem tussen Knopend Ewijk en Renkum, 12 minuten. Wegwerkzaamheden zorgen daarvoor deze vertraging. Dan een lange lijst met controles gemeld door Flitsmeister. Te beginnen op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij 67.0. De A7 Zaanstad richting Horen bij 19.2. De A10 Koenplein richting Watergraafsmeer bij 4.1. De A16 Rotterdam Breda 33.8. Dan de A28 Zwolle Assen bij 153.5. De A44 Den Haag richting Amsterdam bij 20.4. En de laatste voor dit moment, de A50 Apeldoorn Arnhem. Daar staat er eentje opgesteld bij 196.9.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zometeen hebben we Albert West en Albert Hammond voor je met Give a Little Love. Maar eerst de nieuwe van Monique Smit, Niet naar huis.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Terug in de tijd, Albert Westen, Albert Hammond en Give a Little Love. Kort geleden sprak ik een oud klasgenootje. Die zei, je hebt het op de radio wel eens over dat liedje dat we dat vroeger zongen bij de muziekles bij de heer Van Binsbergen. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zei, weet je het nog? Ja, iedere keer als ik dat liedje hoor, moet ik ook terugdenken aan die schoolbankjes. Nou, die liggen al een hele tijd achter ons. Ja, af en toe kom je nog mooie schoolfoto's tegen. Laatst ook hadden we een hele mooie, waren we met een schooluitje naar Londen geweest. En dan staan we met z'n allen voor de Tower Bridge. En dan zie je al die kopjes voorbij komen. En, oh ja, die en die. En dan blijkt dat je bij sommige mensen in de klas hebt gezeten. Dat zijn gewoon hele leuke dingen die dan na afloop bijna 30 jaar verder gewoon naar voren komen. En dat maakt het dan weer zo leuk. Nou, ik ben ook benieuwd naar jullie reacties. Ik zie fotootjes binnenkomen zoals we dat dagelijks binnenkrijgen van de camping, de vakantie, ook de hardwerkende Nederlanders. Want ik heb hier van Tim een berichtje gekregen. Hier wordt hard gewerkt. En dan zien we inderdaad een lastoestel. Er ligt een slijptol bij, dus die is druk aan de klus. Nou, alles wat je met ons wilt delen, dat kan via de app van Radio NL. En we zijn vooral benieuwd ook naar jouw muzikale suggestie voor de drie.

0: prachtig mooi liedje, 2012 alweer, tussen Glennis Grace en Edwin Evers. En wil je niet nog één nacht? 11 minuutjes voor half elf, ook 11 minuutjes voor aftrap voor de 3:30. Daar straks aandacht voor. Ik zit net even te kijken naar dat clipje van Edwin en Glennis, maar dat is opgenomen in dezelfde studio waar ooit het kerstnummer voor Radio NL ook is opgenomen met al die artiesten. Ik zit nog even te kijken als ik zo het hoesje weer voor me haal van het CCD-singeltje. Toen de tijd nog. Is inderdaad daar opgenomen. Het was een hele mooie dag met heel veel artiesten die voor Radio NL dat liedje hebben ingezongen. En we krijgen nog jaarlijks de vraag wanneer het dan weer richting kerst gaat. Gaan jullie daar ooit nog eens een 2.0 versie van maken? Wie weet wat er ooit nog gaat gebeuren. Wie weet, zeg ik met nadruk, kan natuurlijk altijd. Eerst muziek van de Havenzangers, mijn beste vrienden.
1: Schat, ik

een fantastisch goed liedje is dit. De nieuwe van Belinda. En het is Mijn Leven. Vorige week vrijdag uitgekomen. Hoge rotatie bij Radio NL. En die ga je de komende maanden veelvuldig voorbij horen komen. Het zijn liedjes waar je energie van krijgt. Vinden we leuk. We gaan er nog eentje doen. En dan is het zometeen tijd om de aftelronde in te zetten. De drie verzoekjes die we zometeen mogen draaien in de 3:30. Maar eerst terug in de tijd. 1983. Sandy Coast en The Ice.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: De 3:30.
1: Ja, het wordt ook wel een keer tijd dat die 3:30 wordt gestart. Want we zijn laat. Ja, het is al bijna 4:55. Maar ja, de eerste 3 liedjes na 10:30. Het formuleverhaal klopt. Daar gaat het om. Sean Renkens uit Venray. Die schrijft: probeer het nogmaals. Hihi. Dat betekent dat het meerdere keren is geprobeerd. Ja, misschien wel gezien, maar ja, niet aan toegekomen. Want het zijn er zoveel dagelijks. Maar deze Sean, die vraagt om het mooie nummer van Dana Winner, De Oude Man en de Zee. John, het is jouw dag. Het is jouw woensdag. We gaan beginnen met Dana Winner en De Oude Man en de Zee.
0: De 3:30. Nummer 1.

0: half elf.
1: Hey, goedemorgen Teken, hier op bij Bovenleeuwen. Teken, voor de 3,5 elf zou ik graag een Dirkje Mildijk willen horen. Ja, ja, die hebben we even niet gehoord. En dan, ik hou van jou. En dan speciaal voor mijn Helleke. Ja, die zit ook weer op kantoor. Kan ze mooi onbeschaamd meelallen op kantoor. Ik hier in de vrachtwagen en dan gaat het helemaal goed komen. Kunnen de collega's weer even genieten bij Helle daar. Teken, dankjewel. En maak er eens moois van. Houdoe, hè.
0: De 3

0: Ik heb er dan meteen een beeld bij. Als je dan zo'n ingesproken appje hoort van Rob uit Boven-Leeuwen, en die zegt dan speciaal voor mijn vrouwtje op kantoor, kan ze lekker meelallen. Dat er met het hele kantoor, sommigen zullen ook zoiets hebben van dan doe rustig, maar wel meegezongen wordt, of in ieder geval gelald wordt, om er het sfeertje te creëren. Goeie plaat, ik hou van jou. Dirk Mildijk.
1: De 3:30.
0: De laatste die wij mogen draaien in deze reeks met verzoekjes komt van Wio. Die schrijft: goedemorgen teken, voor de 3:30 wil ik heel graag Jannes aanvragen. Speciaal met Zwevend naar het geluk. En dan speciaal voor Wouter van Dijk, die vandaag geopereerd wordt. We hebben hem ontmoet in Westendorf en we willen hem graag sterkte en een hart onder de riem steken. En sterkte wensen. Bij deze gedaan gaan we daarmee afsluiten. Een mooie plaat van Jannes. Dit is Zwevend naar het geluk.
1: Nummer 3.

Dat ze ons ieder jaar weer weten te verrassen met een aantal fantastisch mooie liedjes. Zo hebben we natuurlijk 2 jaar geleden de tune gehad van de zomertour, wat toen gemaakt was van de huidige single. En nu komen ze met deze fantastische zomerknaller, Proud to be Fout. Met rechten de Hollandse Nieuwe deze week. De mannen van de Gebroeders Co. Gerard en Ton hoorde je hier in de werk- en uitvoeringsshow. Ik zit even te kijken, we hebben er nog één. Hè? Dan is het klaar voor het tweede uurtje. Straks nog een keer een ronde muziekhotel. Maar we hadden je nog iets beloofd, aangezien het een warme woensdag is, een warme Wijngaard woensdag, is het wel tijd dat je er eentje gaat draaien. En die was beloofd om er sowieso dit uur een te draaien en het volgende uur. Voor dit uur hebben we gekozen. De zon schijnt weer in.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
9: Piraten der Lage Landen.
10: Zaterdag 24 oktober.

0: Festijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift. Radio
2: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
6: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Daar zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Vanwege de lange droogte worden nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daar bijna nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het verbod is volgens het waterschap nodig om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. Op het Griekse eiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd door een grote brand bij een vuilstort. Iedereen moest snel naar het strand. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Paros is een populaire vakantiebestemming. Het eiland zo groot als de gemeente Groningen krijgt in de zomer ongeveer 500.000 toeristen. En er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel weer beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 mg tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 11:03, dat betekent de derde ronde alweer van werkeruitvoering. De afsluitende ronde met straks nog een keertje een Wijngaard Woensdagliedje. We gaan nog een keer het Radio NL Muziekhotel openen. En voor de rest straks natuurlijk een uitgebreid weerbericht wat ongetwijfeld erg tropisch zal zijn. Hoe is het op de Nederlandse wegen? Dat willen we graag weten. En dat kunnen we vragen aan Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
2: Nee, Helene is inmiddels op een andere plek. Het is Erik Evengroen waar ik
1: goedemorgen.
2: Doen.
1: Ja,
2: nou, en dus ik had dat inderdaad, dat had zij haar kunnen kondigen. Maar bij deze, ik heb ook kijk op de weg. Dus wat dat betreft is het een iets andere stem. En
1: maar,
2: een andere
1: uitvoering. Ja, ik zei net vanochtend al, van Helene maakt ook al hele lange dagen. Dat gaf ze ook al aan. Dus ik snap die wisseling wel, Erik. Dat is helemaal goed.
2: Nee, dat klopt. In de zomer hebben we altijd wat speciale roosters. Maar desalniettemin, toch een paar bijzonderheden op de weg in dit geval. Om te beginnen de A16 Rotterdam Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En daardoor loopt het ook weer vast op de A17 richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier extra reistijd ook. En dan gebeurde er tot slot zojuist een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is gebeurd bij Rotterdam-Delfshaven. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier.
1: Kijk.
2: En dan heb ik ook nog een snelheidscontrole voor je. Zojuist gesignaleerd op de A1 van Hengelo naar Duitsland bij hectometerpaal 172,9.
1: Nou, Erik, het was ook weer fantastisch om jou weer een keer te horen.
2: Wederzijds.
1: Zo is het. Nee, dankjewel en tot de volgende ronde.
2: Tot de volgende keer.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, jongens, het is zomertijd en daar horen verrassingen bij. En dit vinden we alleen maar leuk, toch? Even een wisseling van de wacht. Muziek hebben we voor je van Robert Pauwels.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL. Het houdt in de...

0: 12 over 11, de hoogste tijd om de volgende ronde te doen van
1: Radio NL Muziekhotel.
0: In het eerste deel van werk en uitvoering tussen 9 en 10 hebben we een eerste wissel gedaan. We hebben 10 kamers. In die kamers zitten artiesten met een bijbehorend liedje. En kamerdeur nummer 6 is vanochtend geopend. En dat betekent dat wij drukwerk mochten gaan draaien met Je loog tegen mij. En daarvoor in de plaats hebben wij gezet De Shunnies en Mijn fiets is gejat. De overige liedjes, ik wil ze nog een keer met je doornemen. Django Wagner zit in kamer nummer 1, kamer nummer 2. John de Bever, Stef Eckel zit in kamer 3. De Truck en Keks op kamer 4. Kamer 5 is voor Fons Veuring. Kamer 6 is voor, zoals gezegd, De Shunnies. In kamer 7 zit Guus Meeuwis met Het is een 8. 8 is voor René en Erika Karst, Naar jou. 9, Peter Koelewijn, De Sprong in het Duister. En 10 is voor Connie van den Bos en Ome Arie. Straks gaan we een van de deuren van het hotel open. Dat liedje zal gedraaid worden. En de ruimte die dan ontstaat is voor degene die wij een belletje mogen doen. Of tenminste, we kunnen het ook weer net als gisteren met de computer laten loten. Maar joh, alle mogelijkheden zijn daar. Wat we van je willen weten is: welke artiest zou jij graag in het hotel willen hebben met welk liedje? En vanaf dit moment mag je dat kenbaar maken in de app van Radio NL. Dus even de naam van de artiest en het liedje. En wie weet kunnen we deze artiest straks een mooi plekje geven in een van de 10 kamers van het Radio NL Muziekhotel. Gaan wij over muziek gesproken snel weer muziek draaien. Femke Hengeveld heeft een prachtig mooie nieuwe single uit. En die is getiteld Feestje.

0: Laat de zon maar schijnen. Nou, dan deze verzoeken worden gehoor gegeven. Want het zonnetje is erbij. We hebben hoge temperaturen. Dat zal zo meteen ook wel blijken wanneer we het uitgebreide weerbericht voor je hebben. Maar eerst hebben we de andere feiten voor je. Want André Hazes is hele mooi om te draaien. Maar de keuze van de luisteraar.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Is minstens zo belangrijk. En ik zie nog wel de nodige verzoekjes binnenkomen. Waar we straks nog aandacht gaan besteden. En ik had het al gezegd. We gaan er nog eentje van Wijngaard doen. Aangezien het Wijngaard woensdag is. En terwijl ik dat zei, komt er iemand van de redactie deze kant op. Ik heb een primeurtje voor je. Niet zozeer op muzikaal gebied, maar wel rondom Henk Wijngaard. Dus dat kunnen we dan straks in het volgende half uur ook even met elkaar delen. Is alleen maar leuk. Wij gaan naar de telefoonlijn. Daar hebben wij Richard uit Blijham. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het, Richard?
2: Goed, met jou?
0: Ja, ook super. Ja, niks aan de hand halverwege de week. Dus dikke prima. Heb je vakantie?
2: Nee, ik ben aan het werk aan het grasmaaien.
0: Ah, ja, nou dat wil wel met deze temperaturen.
2: Ja,
0: dat. Maar is het nou zo dat het ook zo snel groeit? Want ik heb de indruk dat het allemaal wat gestaag gaat met deze temperaturen.
2: Ja, dat klopt. Alleen de schaduwplekken, dat groeit nog.
0: Ja, en dan zorg jij ervoor dat het weer keurig netjes erbij staat.
2: Ja.
0: Heel goed. Richard, we hebben een verzoekje van jou gekregen wat je eigenlijk in het hotel moet. En welk liedje is dat?
2: Manuel, ik ben een dromer.
0: Die moet in het hotel in een van de 10 kamers die we beschikbaar hebben. Dat betekent dat er ruimte gemaakt moet worden. Welke kamer gaan wij openen en welk nummer?
2: Nummer
0: 9. Nummer 9, zeg jij. Ga ik even kijken. Wijnand uit Amsterdam heeft deze afgelopen maandag aangevraagd. En dat is Peter Koelewijn, De Sprong in het Duister.
2: Ja.
0: Ga ik die snel even opzoeken? Kunnen we die zo meteen gaan draaien? Peter Koelewijn, ja. Gaan we dat bij deze ter plekke regelen. Sprong in het Duister. Prachtig mooi liedje. En dan kunnen we bij deze melden, Richard, dat jouw suggestie van Manuel, Ik ben een dromer, die zullen we plaatsen in kamer 9 in de hoop dat die één deze dagen voor je wordt gedraaid.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel.
0: En ik wens je een fijne dag en succes met grasmaaien.
2: Ja, hetzelfde. Oké. Hoi, hoi.
0: Morgen natuurlijk weer 2 rondes van het Muziekhotel. Dan zullen wij de statistieken nu aanpassen. Even de archieven bijwerken. Dat betekent dat Richard zijn suggestie zometeen een plekje krijgt op nummer 9. Kamer nummer 9 voor Manuel. Ik ben een dromer. En dat betekent dat deze plaat, die nu voor je klaarstaat, het hotel gaat verlaten. Peter Koelewijn en De Sprong in het Duister.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
6: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
5: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
9: Van school is

0: in of doneer.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Er is vandaag woensdag, die werd al aangekondigd als warme dag deze dag en deze week. Maar we kunnen concluderen dat het de warmste dag van de week gaat worden. Het is 28 graden in het noordwesten tot 33 graden in het midden en lokaal zelfs 35 graden in het zuidoosten van het land. In het noorden was vanochtend eerst nog wat bewolking, die lost op en verder schijnt overal de zon uitbundig. De wind is veelal zwak en biedt weinig verkoeling. Vannacht dan gaat het ook niet koeler worden dan 19 graden. En dan kijken we verder naar voren. Donderdag dan is het iets minder heet. Temperaturen dan 24 graden in het noordwesten van het land tot 32 graden in het zuidoosten. De westenwind is dan wel merkbaar aanwezig en het zuidoosten maakt dan nog kans op een buitje. Maar ja, deze woensdag dus een warme woensdag. We zeiden het al, de warme wijngaard woensdag. En daarover gesproken straks nog een liedje van Henk met een leuke mededeling. Ja, zeiden al, het is niet muzikaal, maar het heeft wel zeker met Henk te maken. Ik ga het je zo meteen vertellen over een paar minuten. Maar eerst tropische hits.

0: Even de meest gedraaide artiesten die wij in het lijstje hebben als het om top 10 artiesten gaat op Radio NL is toch wel Jan Smits en een van de hits uit het grote immense repertoire. Want ja, 30 jaar in het vak, dan gaat er wel wat gebeuren natuurlijk. Een van die grote hits hoorde je zojuist, Als je lacht. Daarvoor was het volop zomer op Radio NL met Señorita Española van Brian Jongsma. En ook volop zomer met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Nou, het worden vanavond klamme plaknachten, ben ik bang. Tenminste, ja, als je niet voorzien bent van airco, dan denk ik dat het zoiets gaat worden. Ik zei al, het is Wijngaard Woensdag, een warme Wijngaard Woensdag. En het leuke daarvan is dat je in alle programma's een extra liedje van Henk voorbij hoort komen. En ja, we hebben natuurlijk kort geleden de Henk Wijngaard Top 30 al mogen uitzenden met alleen maar grote hits. En dat was al een feest der herkenning. Maar ik zei het al, we hebben een leuk feitje te melden. Want volgende week, dan is de zomertour in Rode. Zondag 9 augustus vanaf 12 uur 's middags zijn we in Rode te gast op het evenemententerrein. En je bent daar meer dan van harte welkom om erbij te wonen. Lukt het je nou niet om daarbij te zijn? We zenden alles uit op de radio. En meekijken kan die dag ook via radionl.tv. En we hebben iets speciaals. Ik bedoel, je weet dat er heel veel artiesten komen. Ik heb het vanochtend al eerder gezegd. Die hele line-up die is te bewonderen via radionl.fm. We zullen ook heel veel namen gaan noemen de komende dagen. Henk is er ook bij, waar we super trots op zijn. Maar er is nog iets wat wij meenemen naar Rode. En dat is niet zomaar iets. We hebben natuurlijk een prachtig mooie dag gehad met die route. Vanaf Emmen naar de lichtmis met die iconische vrachtwagen van Henk Wijngaard. En diezelfde iconische vrachtwagen is erbij op het evenemententerrein in Rode op 9 augustus. Dus die staat daar pontificaal bij het podium, zodat je ermee op de foto kan. Je kan hem van dichtbij bezoeken. En met een beetje geluk kunnen we Henk zover krijgen dat hij zegt van, weet je wat, ik ga nog één keer even achter het stuur zitten voor een mooi fotootje voor iedereen. We gaan kijken of we dat kunnen gaan regelen. Het wordt een hele mooie zondag, 9 augustus in Rode, met deze grootheid, Henk Wijngaard.
1: Wat de asfalt.

als je een beetje van het dansen bent en je houdt een beetje dit ritme vast. Oh jongens, wat een goed liedje. Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Nou, we kunnen wel een klein tipje van de sluier oplichten. Aankomende zaterdag en zondag dan hebben we weer een kakelverse Radio NL Top 30 voor je. En die lijst van aankomende week die telt 3 nieuwkomers. En een van die mogen we dan bij deze wel onthullen. Want dat is dit liedje wat je zojuist hoorde. Cubaanse Café van Gerrit Snijder. Dus die gaan we aankomend weekend welkom heten in de leukste, de populairste en de gezelligste hitlijst van Nederland. De Radio NL Top 30. Aankomende zaterdag tussen 1 en 3. En zondagmiddag tussen 4 en 6 op Radio NL. We hebben er nog 2 voor je in werk en uitvoering. Zometeen weg.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus, onze tools. Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
6: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
5: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
6: Van tank- en laadstations tot datacenters.
5: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bakboord, stuurboord.
16: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Het moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pridegangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In een rivier in Engelen bij Den Bosch is vanmorgen een auto gevonden. Het is niet bekend hoe die in het water is beland, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen die dit weekend op auto's en huizen stonden. Meerdere mensen deden daar aangifte van. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. Doordat ze de rechtszaak verloren, komt het niet terug online, maar ze mogen het wel blijven spelen. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Heb je trek?

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
0: Heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Uniek in

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Vierlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Op de volgende wegen staan files. Op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Tolen en Hogerheide. En daardoor 38 minuten vertraging over zo'n 6 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar 13 minuten, 3 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam. Daar ook wat problemen tussen Zevenbergse Hoek en Moerdijkbrug. Elke dag 11 minuten. En op de A50 Oost naar Arnhem, Tacticusbrug naar Rijnbrug. 19 minuten staat er, 7 kilometer. En op de 58 Berg op Zoom naar Vlissingen. Oh, daar weer wat problemen. 29 minuten over zo'n lengte van 4 kilometer. Nou, dan de flitsers. Die hebben we hier ook. Op de A1 bij Stroe staan ze vanmiddag 63,8. En even verderop, ook bij Stroe, op diezelfde A1 bij 66,9. En op de A1 bij De Lutte, vanaf Hengelo naar de Duitse grens, 172,9. En ook snelheidscontrole gemeld op de A2, ter hoogte van Zuid-Hogebosch vanaf Utrecht, bij 110,2. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam en Nieuw-Wetering is het ook oppassen bij 21,6. De A6 tussen Emmeloord en Jouren bij band 289,3. En ook bij Schouwsterbrug langs dezelfde baan, de A6 dus, bij 308,8. Dan nog eentje op de drie op de A10. Drie op de A10 inderdaad. Zeeburgertunnel 4,2. Ter hoogte van 11,3. En dan nog een keer op de A10 bij 25,3. Dus kalmaan op de rondweg van Amsterdam. Op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 33,8. En de laatste melden vanaf Lunteren. Ede-Barneveld A30 15,7. Oh nee, er komt er nog eentje bij. Op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw 61,7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, het zijn zonnige tropische temperaturen. Er hoort natuurlijk mooie muziek bij. Wat dacht je van Pascal Redeker? Met ik hou van jullie allemaal.
2: Dit is de muziek van

videoclip in een boot. Ik denk dat we zo even in de Titanic houding staan ook samen, maar nee hoor. Helemaal Hollands en Titanic. Nou, bijzonder goedemiddag. Pak je zonnebril er even bij. Hè. Smeer je schouders nog maar even een keer goed in. En zet het koude drankje maar binnen handbereik. Want we gaan het weer doen natuurlijk op volle kracht. En dan wat tropisch deze uitzending. Want het is mooi weer. Zomerradio ten top. En verzoekplaten komen hier mooi binnen. Carla Stuits uit Bovenkarspel. Lieve Hessel, dat ben ik. Zou je Marco de Hollander willen draaien? Maar voor alle vrienden en fans. De nieuwe single als het kan. De groetjes van Fred en Claudia Stuits en mijn moeder. Nou, superleuk, Claudia. Dankjewel voor je bericht. En ook, ik bedoel Carla. Carla Stuits. Ik ben helemaal in de war. Dat is helemaal geen Claudia. Carla natuurlijk.

is het. Maak van het leven een feest. Amar was dat. Een verzoekplaat voor René Leblanc. Hoe zou het met René Leblanc zijn eigenlijk? Wie weet dat? Hoe is het met René Leblanc? Want ik krijg hem hier aangevraagd door Bjorn uit Sellingen. Die zegt, hey, SL, kan je de nieuwe van René Leblanc even draaien? Ik wist niet eens dat hij nieuw had. Tropical Nights heet het dus. Het past wel in het tropische plaatje. Dus dankjewel, Bjorn uit Sellingen. Moet ik het nog aan iemand opdragen? Of is het zo goed? Of hoe wil je het hebben? Zet dat er even bij. Voor wie wat en waar zou mooi zijn. En wat ben je aan het doen? Waar zit je? Wat zijn je hobby's? Moet even wat input hebben van de luisteraars. Zou mooi zijn. René Leblanc met zijn nieuwe Tropical Nights.

Je hoort de banjo lekker rammelen. Teach in. Jaren 70 liedje. Gewoon even een gezellig radioplaatje tussendoor. Toch? Hier de nieuwe van Raymond Hermans. Die gaat over in de boeken.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Magnus Winkelpark in Ubach.
6: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

De nieuwe van Wesley Klein. Niet zo bij mij. En daarvoor Jan Biggelen met Wat kan het leven toch mooi zijn. Ja, die is helemaal verliefd op zijn Helga, getrouwd. Witte broodsweken. Gaat best goed. Nieuw kunstgebit. Alles voor elkaar, nieuwe liedjes. En ja, hij en Helga zijn onafscheidelijk. En dat is mooi natuurlijk. Even kijken, een verzoekje vanuit Almelo. Vanuit, ja, nu nog uit huis denk ik. Rachel van der Maat. Die doet even een verzoekje, want ze gaat straks aan het werk, zegt ze. Ze zit op de taxi. Doet er vaker even een verzoekje deze kant op. En ze wil graag gaan voor Jeffrey. Jeffrey Hezen met Loco Loco. Ik mag geen Loco Loco zeggen. Het is Loco Loco. Loco Loco. En dat is een geweldige zomerse beat om even op los te gaan. En zij doet dat dan ja, door de heupjes los te gooien, schrijft ze hier. En dan kan ze er weer tegenaan op het werk. En dan moet ze stilzitten in de taxi. Want dan rijdt ze weer kinderen rond voor het speciale onderwijs. Dus of ik nog even dat Loco Loco wil doen. Ga ik doen. En zo meteen ook Johan. Ja, Johan die vraagt hier. Johan, doe me even een verhaaltje erbij. Want anders, als ik dat zo moet draaien, die plaat van jou, dan gaan mensen allemaal schrikken. Dus waarom dat liedje? Hè, wat is er mee? Wat is de reden van jou? Doe me dat even op de app als je wilt. Dan ga ik het overwegen om het zo meteen even te draaien. En Nederland te shockeren.

prachtig, hè? Prachtig liedje om even te horen zo, tussendoor, van Mark en Dave. De beroemde vier woorden. Ja, je wilt niet geloven, maar misschien ook wel. 1981, op deze datum, 29 juli, zaten er 100 miljoenen mensen voor de tv. Die keken allemaal naar het sprookjeshuwelijk tussen Prins Charles en Lady Di. Lady Diana Spencer. Diana Spencer, moet ik zeggen. In de St. Paul's kathedraal. Ja, je weet allemaal hoe dat geëindigd is, hè? Dat was allemaal niet echt of zo. Weet ik het. Maar goed, het was wel een feit. Historisch feit uit het verleden. In de dag van vandaag. Ook Hey Jude werd geboren door de Beatles. Staat hier, hè? Dat was mooi. En de Arc de Triomphe werd geopend in Frankrijk, Paris. Want nog meer even kijken. Nou, meer eigenlijk niet. De Amerikaanse president Eisenhower ondertekende de wet waarmee NASA werd gecreëerd. Ja, de ruimtevaartorganisatie. Ben je even op de hoogte wat er in het verleden zich allemaal afspeelde? Ja, dat feitje is altijd wat leuk om even te benoemen.

leuke fluitje er doorheen. Dat vrolijke fluitje. Ursula, nieuw voor. Henny Wijmans aan de lead. En ja, natuurlijk een iconisch liedje, de Ursula. Altijd discussie over Ursula of Ursula. Ze zingen Ursula en het is misschien wel Ursula. Maar ik heb dat even uitgezocht. Ik heb even de internationale namenbank erbij gepakt. Er leven in Duitsland, hè, hou je vast, 900.000 vrouwen in Duitsland dus die Ursula heten. Het gaat vooral om de oudere vrouwen, staat hier. Ursula was in Duitsland bijzonder populair bij meisjes die tussen 1920 en 1950 werden geboren. Dus de gemiddelde Duitse Ursula is inmiddels ongeveer 81 jaar oud. Het is misschien informatie waarvan je denkt, van, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, ik denk, ik geef het je even mee. Hè? Johan de Koning die vroeg net om ja, de nieuwe K3. Hè, die met Oja Lele. Dat heette de zomer van Oja Lele. Want in 2003 was die Oja Lele een grote hit. En we waren toen pas anderhalf jaar samen. En we woonden nog ver uit elkaar, schrijft Johan. In Waddinxveen en in Veghel. Maar in die zomer kwamen we vaak wekenlang bij elkaar. 23 jaar later is er veel veranderd. Hè? Zowel voor ons als ja, overal natuurlijk. En het liedje brengt ons even terug naar de bloedhete zomer. En K3 blijft gewoon een heerlijke groep. En het blijft zonde, vindt Johan, dat ze in Nederland geen hits meer hebben de laatste jaren. Ja, ik weet niet. Dat is wel waar. Dus misschien kunnen we een stukje helpen, Johan, om dat te veranderen. Je had er nog wel mee, dus ik heb hem erbij gezocht. Het heet dus de zomer van Oja Lele van de nieuwe K3 een keer. Ook wel leuk.

0: Arrangementen zitten altijd goed in elkaar. Er zitten kundige mensen achter, laat ik het zo zeggen. De zomer van Oh Ja Lele van K3. Ik moest hier net wel even... Ja, lachen, het is ook schandalig, maar soms dan zijn het grappige dingen. Peter uit Zutphen, die zegt graag iets van Armand. Want hij is vanavond in Zutphen. Dus ik terugtyp, ik zeg, dat is knap. Ik zeg, die is al jaren dood. Ja, toch? Toen zegt Peter van, ja, ik bedoelde Amar. Ik zeg, oké. Ja. Ik moest daar wel even om lachen. Dat was wel een leuk stukje. Dus ik denk, weet je wat, we pakken de fiets van Armand. En we gaan even over de Pyreneeën naar het zuiden. Over de Route Soleil. Op de tandem naar Marokko.
1: Op de tandem naar...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage.
4: Mannen.
3: Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Mensen zagen hem vanmorgen lopen en belden de politie. Agenten waren er binnen een paar minuten bij. Het lijkt volgens de politie een echt vuurwapen te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Er wordt nog onderzocht of dat ook echt zo is. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. In België is een spelletje uit de hand gelopen waarbij kinderen zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. Dat gebeurde ergens boven Antwerpen. Twee kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het had erger kunnen aflopen. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En het tennistoernooi van Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben hun eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Dat kwam misschien ook doordat het voor het eerst in jaren niet regende tijdens Wimbledon. En de Britse tennisser Arthur Ferry kwam met een wildcard tot in de halve finale. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hey, binnenkort een feestje.
4: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
22: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
4: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
23: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Magnus Winkelpark in Ubach.
25: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
23: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
26: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
27: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
28: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, we kunnen je eventueel weer wat geld besparen als je even oplet. En ook de files oppassen, want ik noem even de langste op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen de brug over het zijkanaal Zee en Velzen door wegwerkzaamheden, daar 19 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A50 tussen Os en Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein is een defect voertuig. En 15 minuten daar, over zo'n lengte van 4 kilometer. Op de A50 nog een lange van 20 minuten op de weg van Os naar Arnhem, tussen Tacticusbrug en Rijnbrug, daar 19 minuten, dus 7 kilometer. Nou, dan komen we bij de flitsers. Die hebben we een heleboel van. Op de A1 bij Stroe nog steeds 63,8. En op de A1 ook bij Stroe 66,9. Dan de A1 bij de Lutte, dat is richting de Duitse grens, 172,9. En oppassen op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Nieuw-Wetering, 21,6. Ook controle gemeld op de A4, Hogerheide, Berg-op-Zoom naar de Belgische grens, bij 241,6. En op de A6, Emmeloord-Jouren bij Band, daar staan ze bij 289,3. Diezelfde A6 even verderop bij Scharstebrug tussen Jouren en Emmeloord, 308,8. En ook op de A7 wordt je in de gaten gehouden. Amsterdam naar Den Oever bij Middenmeer, dus in Noord-Holland op de 51,3. Dan nog op de A10, de rondweg van Amsterdam. Eerst bij 4,2 bij de Zeeburgertunnel, even verderop bij 11,3. Daar staan ze ook. En op de A10 nog een keer bij de Nieuwe Meer naar de Koentunnel, 25,3. Na 12 ook twee keer gemeld, Harmelen, dat is bij 51,3. En op de A12 bij Ede ook bij 107,5. Zwijndrecht staat ook op elkaar, de A16 Rotterdam-Dordrecht 33,8. En ook Beverwijk-Davelze bij hectometerpaal 14,8 op de A22. Nou, dan de laatste, die vinden we bij Beekbergen, de A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Hessel Bijkstra.
1: Ja, we knallen om er even in. Een vakantieliedje van Frans Bauer, getiteld Viva Holiday. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van

videoclip bij. En als je dat wilt zien, dan moet je onze app even downloaden. Want al die liedjes die we draaien, worden die clips ook getoond. En dan heb je radio, tv, zeg maar. En dit heet Proud to be Fout. Maar goed dat de Dolly Dots hun niet aanklagen, want ik heb het... Misschien heb je meegekregen, hè? De rechter geeft Universal gelijk op de parodie van de ABBA-hit van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Die moet offline. Het Dikke Pants gaat het over. En ja, het speelt al een tijdje, maar dit zet wel even de toon voor al die carnavalsliedjes. Want die Sander van... Kijk hoor, staat dat? Die Sander van... Sander, waar ben je? Sander Otters van de Kapotte Kachels, die zei tegen de rechter van... ja, als dit niet mag, dan zou dat toon zetten voor het hele carnavalsfeest volgend jaar ook. Want dan kun je gewoon 80% van alle carnavalsmuziek offline zetten, liet hij na de zitting weten. Nou, de rechter die heeft wel een oordeel geveld. Die heeft gezegd van ja, het moet wel offline, want Bjorn en Benny en al die leden van ABBA die worden benadeeld. Want Take a Chance on Me is natuurlijk het oorspronkelijke muziekje en dingetje. En ja, zij vinden dat niet leuk. En commercieel belang zit erachter volgens Universal van ABBA. En ik denk dat ze het zelf niet eens weten trouwens, die hele ABBA niet. Ja, er is iemand anders, die zit daar dwars, dat kan hij missen. Ja, goed, er staat niks over radio airplay, dus weet je wat, ik ga gewoon draaien. René en Van Rooij en de Kapotte Kachels met de Dikke Pants. Take a chance on me.

0: Dat je hem niet meer kan zien. Dat je moet zitten plassen en zo. Een dikke pens. Kapotte kachels. Ja, door dit voorval wordt het alleen maar groter natuurlijk. Hè? Want iets wat niet mag, dat is mooi. Toch? Neem nou de piraatplaten bijvoorbeeld. Zoek er nog eentje trouwens. Misschien is er iemand die een piraatplaat heeft. Normaal gesproken doet Hans dat wel. Hans uit Eckerwiel. Even een echte lekkere oude vette piraatplaat. Maar vandaag gaat hij voor iets anders. Want zijn vrouwtje is jarig, begrijp ik. Thea Budding. Dus Hans, ik haal even je bericht erbij.
1: Ja, een hele goede middag, Hessel. Ja, ik wou vandaag een plaatje aanvragen voor mijn meisje Thea. Ze is vandaag jarig. En staat in Zeeland lekker op de camping. En ik wil haar van harte feliciteren. Zou je het nummer Dora's Ogen voor, van Jannes voor haar willen draaien? Dat vindt ze altijd een prachtig nummer. Ja. Dus bij deze, nou lieve schat, gefeliciteerd. En maak er daar nog eventjes wat van. En tot zondag. Groetjes. Dankjewel, Hessel.
0: Hans, die komt eraan binnenkort. Ja, Dora's Ogen. Prachtig liedje. En van zijn nieuwe, laatst verschenen album. En deze werd geproduceerd door oud-producer van hem, Martin Sterken. Mag ook wel eens gezegd worden. Die ook verantwoordelijk is voor O Leonora en al die Casablanca's en noem maar op. Die tijd, zeg maar.

En over Jannes gesproken. Ik weet niet of ik het al heb geboekt, maar zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En 30 oktober, die kaarten gaan ook snel. Is nog iets ruimte. Heb ik het over het grote concert van Rotterdam Ahoy van Jannes. 30 en 31 oktober, dan zal hij daar weer neerstrijken. Een onvergetelijke gezellige avond met grootste hits. Ook zijn zoon Jan natuurlijk weer. En ook allemaal verrassingen daar op dat podium met liveband en alles. Totaal verhaal. JannesOnline.nl. Dus voor belangstelling JannesOnline.nl. En je moet erbij zijn, dat zijn wij ook. Dus

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
6: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
6: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn.

0: gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: of doneer.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, dat weerbericht zou ik zelf even moeten doen. Want het is zo warm dat zelfs onze weerman is gaan schuilen voor de voor verkoeling. Nee hoor, die heeft vakantie, is maandag weer. Dus ik doe het zelf even. Vandaag is eigenlijk de warmste dag van deze week. Met temperaturen staat hier die uitkomen tussen 30 en 35 graden. Daarbij blijft het ronduit zonnig dus. En morgen zijn er grote verschillen in het land. Dan zal er met zo'n 22 graden vlak aan zee tot lokaal 33 graden langs de oostgrens een behoorlijk verschil zijn op die plekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het oosten en zuidoosten kan later op de dag een bui voorkomen. En de dagen daarna levert de temperatuur verder in en vrijdag kan lokaal een stevige bui zelfs voorkomen. Dus dat is het actuele weerbericht. En ik heb hier ook een mooie spreuk. Met dik 30 graden vandaag geldt maar één advies. Rustig aan, veel drinken. En dan komt-ie, niet harder werken dan de koelkast.

Robert van Hemert. Ah, die zit wel goed in de slappe was, denk ik, tegenwoordig. Even een vrachtwagenliedje, want dat moet af en toe ook even, hè, onze vrienden langs de baan. Dat hebben ze weer genoten afgelopen weekend. En wat een gepoetste wagens. Het gaat steeds verder daar. Muziekinstallaties die groter zijn dan menig podium. Dan menig podium staat gewoon in die wagens, hè. Absurd. Ook alles wat ze schilderen en bijhouden. En ja, is echt niet normaal. Er zijn hobbyisten bij, dat is echt... die hebben zelfs videoschermen in de deuren. Ik weet ook niet waarom, maar dan kun je, als je buiten staat, kun je kijken naar de video. Ja, echt, ik heb mijn ogen eruit gekeken. Maar die mannen en vrouwen waren allemaal bij elkaar, allemaal passie. En er staan natuurlijk ook heel veel oude jompen bij, dat ook. Maar ook hele mooie nieuwe. En ook hele mooie opgekalefaterde. En wij stonden natuurlijk met de iconische wijngaardtruc. En dat was wel een leuk aspect toen we weggingen van het circuit. Daar reed ik achter dat ding aan. Hè? Ik reed kilometers, staat erachterop. En dan zie je al die mensen dus reageren die langs de baan staan op die wagen. Want in het echt, ja, hij lijkt natuurlijk heel, heel woest, aantrekkelijk en groot, die wijngaardtruc. Maar in het echt is hij best wel klein. Het is een klein bakkie eigenlijk. Maar goed, die mensen die zien hem dan. En ja, dat is allemaal hoofddraaien, camerawerk, weet je wel. Superleuk. Hoe daarop gereageerd wordt. Nou, je kunt hem ook bewonderen, want hij wordt meegenomen door Henk. Hij gaat zelf naar Roden op de zomertour. 9 augustus is dat. Mooi familiefeestje. Vanaf 12 uur start die zomertour al. En vroeg in de middag komen al de grootste namen, zie ik. Rutger van Barneveld, hè, die laat de zon even lekker zakken in de zee. Steffen Eckel, de Dikdakkers. En noem maar op, alles begint om 12 uur. En ja, we hopen dat je erbij bent op het evenemententrein aan de Norgerweg in Roden. Nou, dat vrachtwagenliedje is bedoeld voor Rob Hendricks uit Boven-Leeuwen. Die heeft, ja, die is net van baas veranderd, zie ik. Die moest even los op de bouwplaats in Nagelen. Heeft een kooiaap bij zich. Nou, dat is helemaal mooi, want die kan dus zich dan altijd redden. Hè. Dat is een meeneemheftruc. En ja, ik zie die aap al op die aap zitten trouwens. En hij is s'avonds vroeg thuis, schrijft hij. En heeft een dikke, hele dikke Volvo onder zijn reet. Dus ik heb Auk en Ellen wil draaien uit een ver verleden. Op links en door. Gasje los.

een van de vele hits van Django Wagner. En waarom ben jij gegaan? Hey, zometeen heb ik hier een gast in de studio. Gideon komt langs met een mooi liedje, Ik mis je. En we gaan straks alles horen over hem. Hoe dat zit, wie die is en waar hij woont.

Gagneur. En dat, ik zit nog steeds te prakasseren. Wie heeft dat eerder gezongen? Er was iemand die had het vroeger ook. Liedjes bekend eigenlijk. Nou, maar dat heb je vaker, hè? Dat je denkt van, oh ja, dat ken ik ergens van. Jij bent een kanje. Ik weet het meer. Ik werk hier nu 18 jaar. Het is wel 17 jaar geleden dat het een hit was. Dan hebben we god niet meer van wie. Moet ik even uitzoeken. Hey, wat leuk is, is dat sommige mensen ook voor de lol zingen. Dat schijnt ook zo te zijn. René van het Plein is zo'n man. Hey, die hoeft niet om het geld te doen of zo. Die vindt het gewoon leuk. René Schellevis heet hij eigenlijk. En René van het Plein is een ondernemer uit Noord-Holland. En hij komt uit de omgeving van Uitgeest en Limmen. En is vooral bekend als de zingende barkeeper. En nou heeft hij zich gewaagd aan het nummer van Drukwerk. Schijnt een lichtje om mij. Dus zijn bedoeling is om dat nummer helemaal een nieuw leven in te blazen. En als dat dan lukt, nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus als je René kent, hè, René van het Plein, stuur hem dan even een berichtje dat hij nu op de radio is met zijn nieuwe single. Schijnt een lichtje op mij. René van het Plein. Oftewel, René Schellevis. Uit Limmen.

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
5: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
4: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
5: Kom jij het maken bij Hamer?
4: Werken bij Hamer.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
8: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
6: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
9: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlijn.
10: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De auto die vanmorgen in het water lag in het Brabantse Engelen was gestolen, heeft de politie bevestigd. Bij de eigenaar thuis hing volgens Omroep Brabant een poster van vluchtelingenwerk achter het raam. Het is niet bekend of de auto toevallig werd gestolen of om die poster. In Engelen zijn veel mensen tegen een AZC. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een ongeluk met een toeristenboot in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Overijsselse gemeente Rijssen-Holte. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en hij verdronk. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in het Gelderse Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest. Daar werd wel voor gevreesd. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden. Een andere bewoner moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel kunnen doorgaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht komt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Heb je trek?

0: Hey, binnenkort een feestje.
1: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
2: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
1: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer met de actuele verkeerssituatie. Er staan nog twee files, twee lange files eigenlijk, te melden door Flitsmeister en door de AWB. Op de A22 Beverwijk naar Velsen, tussen Beverwijk en Beverwijk. Dat is een klein stukje, denk ik. 17 minuten toch wel, 2 kilometer. En op de A50 tussen Os en Arnhem voor de Tacticusbrug, daar staat ook nog een file gemeld. 19 minuten, zo'n 8 kilometer lang. Nou, dan nog wat flitsers. Die hebben we ook op de A1 bij Stroe nog steeds bij 63.8. En ook bij de Lutte. Op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens bij 172.9. En op de weg van Berg op Zoom naar de Belgische grens op de A4... daar staan ze ook bij 241.6. Dan de A10, die is er nieuw bijgekomen, zie ik. Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de weg van Rotterdam naar Zwijndrecht op de A16 is dat 33.8. Nog meer van die apparaten op de A30 Ede-Barneveld bij Lunteren bij 16.4. En ook bij Grauw is men nog actief in de zon tussen Leeuwarden en Heerenveen op de A32. Hectometerpaal 61.7. Nou, en dan de laatste twee, die vinden we op de A58 bij Molenschot bij 51.9. En de laatste bij Tilburg en dat is bij 45.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, je kunt natuurlijk meekijken op radionl.tv, want ik heb weer een gast zitten. En die gast heet Gideon. En die gaan we zo meteen eens even aan de tand voelen. Ja.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: verdient een standbeeld eigenlijk, hè? In Breda, deze man. Daar zijn we nog steeds voor aan het vechten. Wat een hits heeft die man geschreven. En iedere keer komt er weer een paneltje naar boven ergens dat je denkt van, oké, zit hij daar weer achter, die vader Abraham? Ja, en dan schijnt hij daar toch weer achter te zitten. Nou, over het zitten gesproken. Hij zit hier in de hoek. Het is wat behelpen. Gideon, had je dit verwacht van Radio NL, zo'n grote studio?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, het was voor mij even een complete verrassing. Maar ik vind het wel een beetje knus zo.
0: Ja, toch?
1: Zit ik niet te dicht naast je dan?
0: Nee hoor, nee. Ja, als het te close wordt, dan...
1: Kun je er gaan wennen?
0: Ja hoor. Gideon, je bent, net binnengekomen. Je bent hier natuurlijk voor je nieuwe single.
1: Ja, dat klopt.
0: En we willen natuurlijk eerst even weten, wie ben je eigenlijk?
1: Oh, nou, dat is hartstikke leuk. En ik vind het natuurlijk leuk om dat te vertellen. Nee, ik ben Gideon, ik kom uit Kampen. Eigenlijk muzikale stad Kampen. Daar komen natuurlijk meer muzikanten vandaan.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg het eigenlijk altijd in mijn introotjes. Ik ben met muziek verwekt, denk ik.
0: Verwekt?
1: Ja, en met een muziekinstrument ter wereld gebracht.
0: Echt waar?
1: Met een keizersnee.
0: Dat meen je niet.
1: Nee, serieus. Nee. Ik weet niet beter, muziek is mijn leven.
0: Ja, maar dat zingen dan? Want ik weet niet, waarom kennen wij jou hier niet eigenlijk?
1: Ja. Maar die vraag wou ik jou eigenlijk straks stellen.
0: Ja, nou, die wil ik ook wel beantwoorden.
1: Zo ken je mij niet, Wessel. Nee, ja, kijk, eigenlijk vanaf mijn jongere jaren heb ik altijd gedrumd. In bandjes gespeeld. Backing vocals gedaan. Maar natuurlijk nooit echt de ballen gehad om te zeggen, goh, ik pak de microfoon en ik ga zingen. En dat heb ik nu door de loop der jaren dan wel gedaan. Dus
0: welke leeftijd dan? Had je dat? Hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
1: Ik ben nu 41.
0: Ja.
1: Jong, hè?
0: Ja, zeker.
1: Je kan niet ontkennen dat ik er niet goed uitzie van mijn leeftijd.
0: Maar dan ga ik je over oordelen.
1: Nee, kijk, zingen doe ik eigenlijk altijd al. Of het nou onder de badkamer was.
0: Op die foto zie je er anders uit, op je website.
1: Dat klopt, maar daar was Peggy. Die heeft mij daar een beetje in de make-up gesmeerd.
0: Oh.
1: Ik vind me daar eigenlijk wel
0: Ik
1: wel
0: had
1: super...
0: je niet herkend als je die website voorgetoverd had.
1: Ja?
0: Ja, nee.
1: Nee, dat klopt, maar daar ben ik een stukje knapper. Nee, wat make-up doet, hè, met mensen.
0: Ja, zeker, maakt het niet uit. Hey, maar Gideon, jij bent... maar hoe lang zing je dan daadwerkelijk?
1: Nou, ik denk dat ik al een jaar of 8, 9 zing. Maar dat ik echt bezig ben met liedjes uitbrengen, dat is nu een jaar of 5.
0: Ja, en jij zit bij de nieuwe Welon van der Heijden, noemen wij hem hier.
1: Ja.
0: Leg even uit, want dat is wel een leuk verhaal. Die Dylan van der Veen, die doet steeds meer, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk wat hij doet.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik denk ook dat het een... Ik vind het sowieso een ontzettende sympathieke jongen. Want hij is eigenlijk nog best een jonge vent. Maar hij, ik denk dat hij het snapt. Hij snapt wat mensen willen horen. En de sound snapt hij.
0: Ja, en dan hebben we het over de producer.
1: Ja.
0: Dylan is een jonge gast. Hoe oud zou die jongen zijn? Weet je dat zo?
1: Ja, ik denk dat hij in de 20 is.
0: Ja.
1: Eind 20.
0: Ja, en hij is... steeds meer artiesten komen bij hem terecht, valt op.
1: Ja, klopt. Hij is niet meer kachel.
0: Nee, dat deed hij ook, hè? De OZB, inderdaad, daar zat hij ook in.
1: Dat was zijn nummer, ja.
0: Ja. Maar goed, jij bent bij hem als vaste producer. En jullie hebben al 3 liedjes gemaakt, begreep ik net.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik laat even een nummer horen. Klavertje 4, dat is ook best leuk. Wat kun je daar kort over vertellen?
1: Nou, Klavertje 4 is eigenlijk, vind ik ook een ontzettend leuk liedje. Ik wilde eigenlijk werken aan een liedje waar heel veel live-instrumenten in zaten. Dus ik ben met Dylan gaan zitten en we zijn aan dit liedje gaan werken. Wat overigens bij Olaf vandaan komt.
0: Olaf Hesselmans,
1: ja. Ook heel veel liedjes. Maar ja, het leuke van dit liedje vond ik eigenlijk dat het Klavertje 4... Dat of iemand heeft het klavertje 4 in zijn leven of is nog steeds zoekende. Dus ik vond het ook een nummer wat heel veel mensen kon aanspreken.
0: Ja.
1: Het is een ontzettend vrolijk liedje.
0: Even luisteren. Gideon, dames en heren, hier in de studio. Je kunt meekijken op radionl.tv. En zometeen zijn hele mooie nieuwe single, Ik Mis Je.
1: Ja. Zometeen.

0: Kan je hier ook een beetje van genieten, Gideon?
1: Ja, zeker. Maar ik ben heel erg met de piratenmuziek opgegroeid.
0: Oké.
1: Ik stond vroeger op een camping in Marienberg. En ik denk dat iedere caravan daar wel de geheime zender aan had. Dus ik kan die liedjes dromen.
0: Ja. Nou, je bent achter de schermen druk aan het vertellen over jouw passie voor de muziek. Maar ook het Piet Leuterige van het bijstellen van dit en dat. 15 keer heb je dat vorige nummer in laten spelen.
1: Niet in laten spelen, maar is 15 keer bewerkt.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Waarom dan?
1: Ja, maar ja, soms hoor je iets en dan denk je, nou, dat is netjes. En dan zit je in de auto en dan luister je en denk je, ah.
0: En wat hoor je dan? Hoe gaat
1: ja,
0: dan?
1: Ik kan dat, ja.
0: Een instrument die verkeerd opgenomen is?
1: Nou, nee, of een kick van een drumstel wat net niet op een plek hoort waar het dan wel zit. Of een crashbacken die je niet hoort. Een gitaar die net een bepaalde pingelt. Ja, het zijn details.
0: Er is geen zanger die dat doet, weet je dat?
1: Nou, dat weet ik niet. Ja, ik weet wel dat een aantal zangers mij een zeikert vinden. Vanmorgen had ik het er nog met iemand over.
0: Ja, je hoort het wel terug als je echt meedenkt en doet. Want ik zag gisteren ook een filmpje, dat zei ik net. En er was een producer die zette dan zijn gitaar 500 milliseconden terug.
1: Ja.
0: Op de band en dan klonk het vetter en weet ik wat allemaal, dat soort zaken. Maar daar ben jij dus ook mee bezig.
1: Ja, ik vind het ook ontzettend leuk.
0: Ja. Het was ook de kracht van ABBA trouwens. Hè? ABBA had natuurlijk een hele vette sound en niemand wist hoe dat kwam. Maar dat kwam omdat ze daar altijd mee aan het sleutelen waren. Dus respect.
1: Maar het is ook een beetje een nadeel, is dat het nummer bijvoorbeeld van nu van Ik mis je, dat lag best wel, duurde best wel wat lang. Dat het op een gegeven moment wat te lang duurt, dat je dan toch weer gaat twijfelen.
0: Je bent nooit tevreden.
1: Ja, maar daar moet ik echt wel aan werken. Want dat is voor de studio niet leuk. Maar dat is voor de mensen om me heen ook niet leuk.
0: Ben je nu wel tevreden?
1: Ja, ik ben zeker tevreden met het liedje. Ja.
0: Wat is de kracht van Ik mis je?
1: Ten eerste dat het een gevoelsnummer is. Ik hou van gevoelige muziek. Mooie teksten. Ik vind het muzikaal hem heel erg goed. Daar kan ik echt blij van worden.
0: Waar komt het vandaan? Heb je dat zelf bedacht? Of is het een oud nummer van iets? Of?
1: Wat dat liedje bedoel je? Ja. Nee, dat komt bij Olaf komt dat vandaan.
0: Oh ja, bij Olaf Hesselmans.
1: Dus de tekst wel iets aangepast en wat beter gemaakt. Niet dat het niet goed was, maar ja, het kon beter. Dus daar hebben we tijd aan besteed. Ja, en ik vind het gewoon een mooi liedje. Omdat ik denk, iedereen mist wel iemand in zijn leven. Ja. Heb jij dat niet?
0: Ja, zeker. Zeker wel.
1: Ja. Hey, dus het spreekt iedereen aan.
0: Nou zit je in de promotie bij ons. Hoe gaat dat? Verneem je dat om je heen?
1: Ja, ik hoorde natuurlijk van, goh, hey, je was op Radio NL. Want ja, dat was natuurlijk mijn vraag. Ja, hoe kan het dat ik nu pas hier zit en nu pas te horen ben? Dat kan toch niet?
0: Ja, nee, maar die liedjes die had ook zo op de playlist gekund. Ja. Maar ja, het probleem is wel een beetje, en dat kan ik je ook wel vertellen, dat wij zo'n, iedere week 60 à 70 goede liedjes.
1: Ja.
0: Kijk, vroeger had je wel liedjes die sloegen niet in de tijdzone, of die waren slecht opgenomen, of er werd niet goed gezongen. Maar tegenwoordig krijgen we gewoon 60, 70, 80 goede liedjes per week om op te nemen. Maar dat kan niet. Kunnen we niet allemaal plaatsen.
1: Nee. Nee. En dan ga je natuurlijk kijken van, goh, wie is de bekend?
0: Als Django Wagner komt, of Stef Hekkel, of noem ze allemaal maar op, de hele...
1: Die krijgen voorrang.
0: Nou, nee, dat niet. Die liedjes moeten goed zijn, maar dan is het al wel handiger dat zij bekender zijn, dat klopt.
1: Ja. Nee, dat snap ik.
0: Ja.
1: Dus daarom helpt het dat ik hier zit. En dat je me leert kennen.
0: Had eerder gemoeten, want dat liedje van we net draaiden, ja, eerlijk is eerlijk, dat is gewoon een prachtplaat.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja. Hey, Ik mis je, gaan we doen. Bijzonder nummer, we gaan even luisteren en laat mensen even via de app laten weten wat ze van jou vinden.
1: Dat vind ik ook hartstikke leuk.
0: En wat ze van het nummer vinden, dat is misschien wel even leuk. Gideon in de studio. De achternaam noem je nooit?
1: Nee, maar die mag je wel weten hoor. Roelfsema.
0: Roelfsema?
1: Roelfsema.
0: Van de Roelfsema's?
1: Nee, dat niet. Maar het lijkt er wel op.
0: Ik mis je. Hier is Gideon.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw plus onze tools. Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop Lipton Ice Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
14: Is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.

0: Gideon vroeg van, wat moet ik eens even draaien? Toen zei hij van, toen zei je gelijk Dennis van Dam Dam Dam, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is een maandje van je.
1: Ja, dat klopt, zeker.
0: Wat, hoe ver gaat dat?
1: Ja, nou ja, niet zo ver als dat jij misschien nu op doelt. Nee, maar ik denk dat we elkaar een aantal keer per week spreken. Liedjes met elkaar wisselen. Ja, dat gaat best wel ver. Sterker nog, we zitten zelfs samen in de studio. En,
0: samen optreden.
1: Samen optreden. Afgelopen weekend moesten we ook samen. Dus dat is ook hartstikke leuk.
0: Ja, superman. Ja. Is toch mooi zo'n maatje? Dat je mee kunt spelen.
1: Ja, maar ook omdat hij zelf qua energielevel is een beetje hetzelfde als ik. Heel veel energie erin stoppen. Het is altijd een groot feest met hem.
0: En, was hij horeca-ondernemer. Wat ben jij in het dagelijks leven naast het zingen? Of?
1: Ik heb een eigen bedrijf in beveiligingssystemen en domotica, smart home. Dus ik lever een slim huis.
0: De wat?
1: Domotica.
0: Wat is dat?
1: Hessel. Kom.
0: Ja, wat is dat?
1: Dat is een slim huis. Dus stel, je komt thuis, drukt één op een knopje, het alarm gaat eraf. De lampen gaan aan, de muziek gaat aan.
0: Ja, maar dat heb ik al op mijn telefoon.
1: Ja, maar hoeveel appjes heb je?
0: Ja, een heleboel.
1: Precies. Nou, kijk, wij leveren één appje en daar zit alles in.
0: Okay,
1: maar beveiliging, denk ik, camera's, alarmsystemen, dat doen we eigenlijk door heel Nederland. Ja. Het smart home doen we door heel Europa.
0: En je hebt ook de code van Stef Ekkel, hoor ik net.
1: Nee, ik heb niet de code van Stef Ekkel. Nee, dat houdt hij altijd voor zichzelf.
0: Dus beveiligingscamera's doe je. Ja. Oké, en wat... Is dat leuk om te doen?
1: Ja, natuurlijk is het leuk.
0: Dat hang je zelf op en zo allemaal?
1: Nee, daar heb ik gewoon monteurs voor die dat doen. Maar daar ben ik natuurlijk wel mee begonnen. Ik heb het eerst zelf opgehangen, verkocht en dan zelf opgehangen. Ik doe het samen met een compagnon.
0: En als je nou de kans krijgt om met het zingen door te breken, is dat gebeurd met...
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, want ook dat is mijn passie.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heerlijk om te doen.
0: Ja.
1: En muziek, natuurlijk, ja, muziek is mijn leven.
0: Heb je ook vaste plekken waar jij staat, waar mensen jou kunnen zien?
1: Nou, op mijn website staat een foto van mij. Nee, ik hou niet echt de boekingen bij op een site. Dat moet ik wel echt gaan doen.
0: Maar want je doet allerlei feestjes, hè?
1: Ja, feestjes, ja. Overal.
0: Maakt niet uit, hoe groot of klein.
1: Nee.
0: Maakt ook niet uit waar.
1: Nee.
0: Ja, maar waarom moeten ze jou boeken? Want er zijn zoveel van die zangers.
1: Dat klopt. Maar er is niemand zo uniek als ik.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat doe jij dan wat een ander niet doet?
1: Ik vind dat lastig om dat over jezelf te zeggen. Maar ik denk dat ik... Ik denk dat ik met mijn hart muziek maak. En ik denk dat ik dat uitstraalt. Het is gewoon gemeend, niet getraind.
0: En de tenen, dat zit er ook wel in, hè? Je bent niet bang aangelegd.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee,
1: maak je geen zorgen.
0: Hey, wat was het laatste leuke feestje? Probeer dat eens...
1: Het laatste leuke feestje? Nou ja, ik heb best wel heel veel. Het is niet altijd eentje, want ik vind eigenlijk elk feestje wel leuk. En elk feestje waar ik met plezier de auto in stap... dat ik op de terugweg echt denk, oh, dat was echt even lekker.
0: Maar stel, er staan 10 man en die doen niet mee. Wat dan?
1: Ja, maar dan dat bestaat niet.
0: Nee,
1: die 10 man gaan meedoen.
0: Ja?
1: Nee, dan ga ik niet weg.
0: Kijk, dat is de spirit, man.
1: Nee, en dit is me ook nog niet gebeurd.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik heb wel eens een keer een feestje gedaan. Ik kan je echt vertellen, en stond ik achter de schermen te kijken... en toen was er een artiest voor me. En het was een zittend feestje. En toen dacht ik, oh... Ik moet echt aan de bak.
0: Ja.
1: Nou, het duurde 1,5 minuut en toen had ik ze.
0: Ja. Nou, ik zie heel veel filmpjes op de socials bijvoorbeeld. En daar staan er heel veel mensen, staan 1000 mensen. Maar moet je maar eens opletten. De artiest staat dat zo stinkende best te doen. Maar die mensen staan met de rug naar die artiest toe. Ik vind dat verschrikkelijk om te zien.
1: Ja, ik vind het ook niet respectvol.
0: Dan klopt er iets niet. Hè?
1: Nee, maar dan zeg ik dat gewoon.
0: Ja?
1: Dan zeg ik het gewoon. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel, kom op.
0: Ja. Hey, vandaag is vandaag.
1: Ja. Ook een heel mooi liedje. Ja, dat liedje dat heeft wel een klein beetje een verhaal. Want vorig jaar, 24 juli, overleed mijn moeder plotseling.
0: Ach.
1: En ik ben eigenlijk al die jaren dat ik natuurlijk met mijn eigen bedrijf bezig ben... te veel met mezelf bezig geweest. Dat ik eigenlijk ook wel eens een beetje vergat waar het om draaide. En zo heb ik natuurlijk ook een beetje mijn familie vergeten. Waaronder ook mijn moeder. En dus dat kwam een beetje, klapte dat in als een bom. Dat ze natuurlijk plotseling overleed. En dat ze me eigenlijk ook nog een appje gedaan had wat ik niet gelezen had. Een paar dagen daarvoor. Dus dat liedje Vandaag is Vandaag. Dat ik denk als het een ballad was geweest, zal ik hem niet kunnen zingen.
0: Nee.
1: Dus ik ben blij dat het een feestliedje is. Maar het liedje zegt wel eigenlijk alles. Je hoeft niet altijd goud of zilver te hebben. Soms moet je ook blij zijn met wat je hebt. En besteed tijd aan waar je gelukkig van wordt.

0: zien welke toets je het meest gebruikt.
1: Wat zeg je?
0: Je kan wel zien welke toets je op je toetsenbord het meest gebruikt.
1: Ja, dat... Ik niet alleen, hè. Een slijter.
0: Ja. Maar ik zie dat de letters Gideon nog niet echt aangetast zijn. Dus daar moet je wel wat aan doen, Hessel.
1: Nee, precies. Nou, misschien verandert dat vandaag. Je weet het niet, man. Gideon, ja, je bent... Ja, je hebt mooie liedjes gewoon. Ik heb er maar 3. Heb je nog meer gemaakt? Hoor?
0: Ja, ik heb er nog een paar. De eentje heet Vanavond gaan we feesten. Dat is een country liedje wat ik eigenlijk in een Nederlands jasje heb gestoken. Rhinestone Cowboy, dat zeg ik door snel. Ja. Met Martin Sterker opgenomen. En Oh Jacqueline, dat is een oud piratenliedje wat ik in een nieuw jasje heb gestoken. Maar ja.
1: Moet even kijken of dat lukt. Welke zou je het liefst nog willen horen dan?
0: Ik mis je.
1: Ik mis je, ja. Hey, Gideon, ja, we krijgen wel best wel positieve berichten.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, zeker.
0: Staat, laten we dat eens bijpakken.
1: Leonard van Rijn uit Noordwijk, die zegt... Heerlijke meezinger. Ik weet alleen niet, het was om 2 minuten over 2:30. Dus ik weet niet welk liedje dat was.
0: Maakt niet uit. Eigenlijk zijn ze allemaal goed. Dat zei je net zelf, dus dat maakt niet uit.
1: Henk Bond, Gideon komt over als een aardige vent. 2 liedjes zijn erg leuk. Even kijken, Sander, geef je nog een shirtje weg? Nee, dat doet meestal Stefan Leur, maar die is er niet, die is op vakantie. Robert Meijering uit Wiegen, die zegt... Lekker bezig, topper, hopelijk word je een grote ster.
0: Nou, leuk om te horen. Dankjewel, Robert.
1: Andy Gijbels uit Lummen in België, die zegt... Superleuk nummer, dat ging over Ik mis je.
0: België?
1: Ja.
0: Sowieso.
1: Nou,
0: nou dankjewel.
1: Jacco uit Schagen, die zegt... Mooi liedje, leuke tekst.
0: Kijk.
1: Nou, het is allemaal positief, dus er is niemand die zegt van... Ja.
0: Dus Hessel, je kan ook niet meer omheen.
1: Nee.
0: Zo.
1: Ja. Hey, wil je nog wat kwijt aan onze luisteraars?
0: Nee, ik vind het hartstikke leuk dat ik hier te gast mocht zijn. Het is natuurlijk al een hele belevenis om hier überhaupt te zijn. En ik vind het mooi dat, dat er ruimte en tijd is voor mijn liedje. Dat vind, dat vind ik fantastisch.
1: Misschien moeten we nog even wat dat country, dat is ook echt jouw ding.
0: Countrymuziek, ja.
1: Ja, want je zei net tegen mij van dat is niet, dat werkt niet echt, dat is niet commercieel.
0: Nee.
1: Wel jammer is dat, hè?
0: Zeker, want er zijn ontzettend veel mooie country liedjes.
1: Ja.
0: En ik ben een Elvis-fan, Johnny Cash. Kenny Rogers.
1: Ja, het is aan de Elvis kant op eigenlijk een beetje. Hè?
0: Ja, Elvis, dat vind ik... Daar kan ik s'avonds als ik in de auto zit... kan ik dat keihard aanzetten en meezingen. Hé, hey, mama.
1: Snap ik.
0: Heerlijk.
1: Hey, even voor je boekingen. Waar kunnen ze je vinden? Gewoon op je mooie website, hè? Met die mooie foto's.
0: Ja, waarvan jij vindt dat er te veel make-up op zit. Maar je wel een stuk knapper bent. Nee, ze kunnen me vinden op mijn website natuurlijk Gideon Music. Maar zo heet ik op Facebook ook. Instagram ook. En TikTok. Gewoon Gideon Music. Kan niet missen.
1: Nou, we houden je in de gaten. Leuk dat je langskwam hier in Sneek. En op de vraag van wat kan ik nog even draaien... waarvan jij zegt van... dat is een collega, of die gun ik het, of wat dan ook. Toen zei jij gelijk...
0: Nou ja, Stef Hekkel. Ik bedoel, ik vind het ook wel leuk uit kamp, hè?
1: Ook uit kamp, hè? Dankjewel, man.
0: Dankjewel, Hessel.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
6: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Radio N.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De Pride Walk in Hoorn wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Hoorn. En dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden uitgescholden en bekogeld. Ze zeggen dat dat eerder ook gebeurde op de kermis. De politie is een onderzoek gestart naar een auto die vanmorgen werd gevonden in het water bij Den Bosch. Hij was gestolen van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had. Andere mensen hadden die ook. Hun huizen werden afgelopen week besmeurd met scheldwoorden door tegenstanders van een AZC. Een man die in Amsterdam terecht staat voor moord op zijn vrouw heeft bekend, maar zegt dat hij hallucineerde door vergiftigde koekjes. Hij dacht dat zijn vrouw hem wilde aanvallen. De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Iemand anders had die koekjes ook gegeten en had nergens last van. Ze worden onderzocht. Brandweermensen die bezig zijn met de natuurbrand bij Bordeaux krijgen hulp om het vol te houden. Honderden fysiotherapeuten bieden zich aan als vrijwilliger. De brandweer is al dagen keihard aan het werk met duizenden mensen. Er zijn er al meer dan 100 gewond geraakt. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond de 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch, daar is in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
19: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
16: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
19: Van tank- en laadstations tot datacenters.
16: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
20: Hey, binnenkort een feestje.
21: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
22: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
23: Overson, groot en klein wonen.
22: Check de voorraad op overson.nl.
21: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
24: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
25: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
26: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Uniek

0: Brakel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 3 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum, 23 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht, 20. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder, 20 minuten. En de laatste A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum, 21 minuten door wegwerkzaamheden. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Hengelo-Duitse grens, 172,9. A2 Eindhoven-Maastricht, 230,3. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij 241,6. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En voor een volledig overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Goedemiddag, we trappen de middagshow af met Justin de Wild. Cheerio, direct naar René Vroger.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, ik weet het, hè. Het leven van de artiest is rock and roll, maar samenwonen met je ex? Ja, dat is dus echt wat er gaat gebeuren voor deze Justin de Wild, die is juist te horen bij Radio NL. En Cheerios tot afgelopen weekend in de story. Hij gaat samenwonen met zijn ex-vriendin Britney. Ze hebben een huis gekocht. En hij legt uit in het tijdschrift dat ze vroeger op school al een soort relatie hadden. Nou, dat ging toen over. Want ja, natuurlijk jonge mensen. Hè, dat is natuurlijk heel vluchtig allemaal. Totdat ze elkaar vorig jaar weer tegenkwamen in Spanje. Sloeg de vonk direct weer over. Ja, en nu is het zover dat ze jaar samen zijn en dus weer gaan samenwonen. Hey, dat zijn mooie ontwikkelingen voor Justin de Wild. Die is juist te horen bij Radio NL en Cheerio. Hey, en ook mooie ontwikkelingen voor jou op deze woensdagmiddag. Want het gloednieuwe Radio NL t-shirt ligt nu nog in de kast, in de stelling hier bij Radio NL. Maar goed, die trek ik er zometeen hoogst persoonlijk uit. Want die kun je vanmiddag winnen als je meespeelt met het spelletje van de dag. Iets na 4 uur. En verder natuurlijk het allerbeste wat Nederland te bieden heeft op muziekgebied. Zoals deze.
1: Ik word weer even

prachtig. Een ouderwetse smartlap van André Hazes en een vriend. Ontstaan trouwens op een kladpapiertje. Echt vlak voor de opnames had hij het liedje op een kladpapiertje geschreven. Tal van spelfouten zaten erin. En uiteindelijk pas tijdens de opname gecorrigeerd. En het resultaat mag er zijn. Een vriend van André Hazes. Ja, ik vind dat mooi, hè, dat het op die ouderwetse manier gewoon op een kladpapiertje toen nog werd gedaan. Tegenwoordig vraag je natuurlijk gewoon aan AI, aan ChatGPT, om een zomerhit te schrijven. Weet je wat? Wacht even hoor. Ik ga het gewoon even proberen. Schrijf een zomerhit in 2026. Enter. Oké, eens kijken wat eruit komt. Begin met iets met de zon zien zakken in de zee.

0: Je zeg, wat legt zij die lat hoog?
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw
4: klus onze tools. Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op Gekomi.nl.
3: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop Lipton Ice Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: De Lidl. Vier nog één keer met mij de zomer.
9: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
10: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
9: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor MyMediaMarkt members. MediaMarkt.

Oké, okay, ik moet iets aan je opbiechten. En het is echt waar, het is echt gebeurd. Ik stond de laatste keertje te koken. En als ik aan het koken ben, dan is mijn hoofd helemaal gefocust op het eten. En ik kook altijd net iets beter als ik ook aan het neuriën en aan het zingen ben. En ik betrapte me er dus laatst op dat ik gewoon alle liedjes van Henk Wijngaard zat te neuriën achter elkaar. Hè? Van kijk uit, hier ben ik, tot de varkens naar Beirut. En natuurlijk ook dit liedje met de vlam in de pijp. En mijn vriendin die keek me maar gek aan. Wat ben jij nou aan het neuriën? Maar goed, als je aan het neuriën bent, dan is het natuurlijk ook moeilijk te herleiden. Maar goed, aan de andere kant, je hebt nog even de tijd om te oefenen. Hè. 2 weken, dan is het zover de zomertour in Roden op zondag 9 augustus. En Henk Wijngaard is erbij. Dus het minste wat je kunt doen, is de komende 1,5 week nog even het hele oeuvre van Henk doorluisteren. Zodat je ieder liedje letter voor letter mee kunt zingen. Of misschien wel gewoon mee kunt neuriën. Ja, en voor de echte liefhebbers van Henk Wijngaard is er ook nog leuk nieuws. Want de iconische gele wijngaardtruc, die is aanwezig op de Radio NL Zomertour in Roden. Met andere woorden, het wordt echt genieten. Gratis toegang vanaf 12 uur, zondag 9 augustus. Evenemententerrein Roden. Ik zou zeggen, be there.

0: te gaan. Want dan zou het zomaar kunnen dat je van de camping gestuurd wordt. Van Brabant naar Bordeaux, Kafke en Frans Bauer natuurlijk bij Radio NL.
1: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

Kijk, weet je, ik ben geen professionele radio-dj. Als ik dat wel was geweest, dan had ik dit liedje natuurlijk iets voor 6:30 gedraaid. En er natuurlijk bijgeroepen van, nou, dit was alweer de show voor vandaag. Ciao, doei, adios. Maar goed, zoals ik al zei, ik ben geen professionele radio-dj. En daarom doe ik dat ook niet. Kino van der Graaf zojuist bij Radio NL. Het is bijna 4:00. Zometeen hier het spelletje van de dag met jouw kans op het gloednieuwe Radio NL-t-shirt. En dit is Henk Tissel. Ja. Yeah.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.

0: Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl. Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei. Maak het mooier. Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar Radio NL.
7: Evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Op het Centraal Station van Rotterdam heeft een man vanmorgen in de lucht geschoten. Niemand werd geraakt en er is ook nog geen schade ontdekt. De man is gearresteerd en heeft zorg nodig, zegt de politie, maar eerst wordt hij nog verhoord. Treinreizigers zijn de afgelopen tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Het blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En er was er nog de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Op social media staan opvallend veel advertenties over kamers met gunstige huurprijzen in Groningen. Maar het gaat om oplichting, schrijft RTV Noord. De oplichters willen eerst een voorschot of geld voor een bezichtiging. En als je eenmaal betaald hebt, hoor je niks meer. Vooral buitenlandse studenten zouden erin trappen. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Zo was er gisteren een incident in Egmond. Drie mensen die de zee ingingen werden meegesleurd en moesten worden gered, schrijft regiozender NH Nieuws. Op het strand van Egmond zijn nu waarschuwingsborden gezet. Het weer van Weer Online. Ook vanavond blijft het warm, 25 graden en vannacht is het rond 20. Morgen weer zonnig, in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch en daar is in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Heb je trek?

0: Hey, binnenkort een feestje.
1: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
2: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden overigens. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein een half uur. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 17. Laatste op de A50 Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum 22 minuten. En ook dat komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A6 Joure-Emmeloord bij 309.0. De A10 Amstel-Complein bij 11.3. De A16 Rotterdam-Breda 37.0. A28 Assen-Zwolle 151.9. En de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen kans op het gloednieuwe Radio NL T-shirt in het spelletje van de dag. En nu, John West.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: laatste nieuwe Gebroeders Co. en Proud to be Found. In de middagshow van Radio NL zonder Stefan. Die is lekker van 3 weken zomervakantie aan het genieten. Misschien jij ook wel in dat geval een hele mooie vakantie toegewenst. En ben jij een van die diehards die gewoon op dit moment aan het werk is? Luister dan even goed.
1: Het spelletje van de dag.
0: Want ja, voor iedereen die gewoon bij de radio gekluisterd is, alsof het een gewone normale werkdag is, zelfs in 35 graden, is het deze week het spelletje van de dag. Met kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Je hebt hem voordat anderen hem hebben, want hij is gloedje nieuw. En je hebt hem als een van de allereerste. En het enige wat je hoeft te doen is meedoen met het spelletje van de dag. Doe je heel simpel via de Radio NL app. We doen raad wie er praat. Je hoort zometeen een BN'er praten. En aan jou de vraag welke BN'er het is. Heb je een vermoeden? Stuur het dan door via de gratis Radio NL app. En wie weet ga jij er zometeen vandoor met dat gloednieuwe Radio NL t-shirt. Ben je er klaar voor? Dit is de BN'er van vandaag.
2: Ja, ik denk dat mensen eigenlijk al hadden verwacht dat ik best wel snel een man in mijn leven toe zou laten. Dus kijk, in principe ben je natuurlijk al langer dan 17 jaar verder. Hè? Ja. Dus, en ik denk wel dat ik er nu ook wel klaar voor ben.
0: Oké, als ik hier naar luister, dan is dit wel zo'n type van nog even een ijsje. Ja, wie zou dit kunnen zijn? Heb je een idee? Kom maar door in de Radio NL app. En maak kans op dat gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. Dus de naam van deze BN'er doorsturen. En wie weet,

0: Jennifer en de lach bij Radio NL.
1: Het spelletje van de dag.
0: Het is woensdagmiddag. We geven een gloedje nieuw Radio NL t-shirt weg. Als je deze nog niet in je collectie hebt, en die kans is dus heel groot omdat die net uit is, net van de vers van de pers, dan moet je hem hebben als echte Radio NL fan. Ja, en als echte Radio NL fan zou je ook wel moeten weten wie er vandaag in Raad Wie Er Praat zit.
2: Ja, ik denk dat mensen eigenlijk al hadden verwacht dat ik best wel snel een man in mijn leven toe zou laten. Dus kijk, in principe ben je natuurlijk al langer dan 17 jaar verder. Hè?
3: Ja.
2: Dus, en ik denk wel dat ik er nu ook wel klaar voor ben.
0: Ik zie onder andere Joop Zoetemelk binnenkomen. Dat is de wielrenner, toch? Creatief bedacht. Zou kunnen, maar is het niet. Roxanne Hazes. Nee. Jorike Sterke komt binnen, zie ik. Die is het ook niet. En ook Patricia Pai wordt gesuggereerd. Nee, die is het helaas ook niet. Maar goed, wie is het dan wel? Heb je een idee wie dit zou kunnen zijn? Pak dan nu de app erbij. Niet bellen, maar echt alleen appen op dit moment. En maak kans op dat gloedje nieuwe Radio NL t-shirt dat er zometeen uitgaat. Dit is Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
12: Dus ik mis je als je hier niet bent.
11: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
13: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
14: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan.
3: Altijd aan.
19: Radio NL.
3: Weerbericht.
20: Ja, vandaag is het de warmste dag van de week met temperaturen van 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. En het is ook ronduit zonnig vandaag, maar goed, dat zie je al als je naar buiten kijkt. Morgen grote verschillen, want dan is het zo'n 22 graden vlak aan zee tot lokaal nog 33 graden in het oosten. En op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het oosten en zuidoosten kan later op de dag wel een buitje voorkomen. En de dagen daarna levert de temperatuur verder in en vrijdag kan lokaal een stevige bui voorkomen. Het is 4:58 geworden op woensdagmiddag. En dit zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Treinreizigers zijn het afgelopen halfjaar vaker te laat gekomen door allerlei treinellende. Dieptepunten waren het winterweer in januari, de hitte in juni en de kabelbrand in Rotterdam. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen, zoals aardappelen, uien en wortels. Maar het is nog niet te merken in de supermarkt. Daar ligt nog genoeg, zegt LTO Nederland. België schiet Frankrijk te hulp om de bosbranden te blussen. Er gaan brandweerwagens en militairen die kant op. President Macron heeft België bedankt voor de hulp.
20: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Er staan voornamelijk files vanmiddag door wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 33 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 22 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 25 minuten.

0: En de laatste, A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum, momenteel 25 minuten vertraging. Een aantal flitsers die gemeld zijn in de Flitsmeister app langs de A1 Hengelo Apeldoorn bij 94.4. De A4 Amsterdam Den Haag 19.4. A6 Joure Emmeloord 309.0. De A15 Nijmegen Gorkum bij 103.4. En de A30 Ede Barneveld bij 16.4. En voor een compleet overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
1: Hij is zo gek als een deur. Dit is het feestje op je radio.
2: Come on everybody!
3: Oh, feestje, jongen.
2: Oh, you're looking good.
1: Het feestje op je radio. Gezeur met lucht.

0: Fit en het nieuwste bij Radio NL Niet Naar Huis.
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de dag.
0: Met op het spel het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. We spelen Raad Wie Er Praat. Zojuist heb je een BN'er horen praten. Denk je te weten wie het is? Pak de app er als de wie er weer gaat bij en stuur het in. Ja, wie weet ga jij er vandoor met dat gloednieuwe Radio NL t-shirt. Leon Die van Moorsel komt nog binnen. Die is het niet.
3: Goedemiddag Bert.
0: Maar wie is het wel? Hey Bert, goedemiddag met Ivo van Radio NL.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Bert uit het prachtige Sneek, de Waterstad.
3: Ja, dat klopt. Ja, helemaal goed. Ja.
0: Ben je al aan het opmaken voor de Sneekweek, Bert?
3: Niet echt.
0: Niet echt, hè?
3: Ik heb er echt niet zoveel mee, om eerlijk te zijn.
0: Oké. Ja, ik dacht dat het wel een hele happening is, toch, die Sneekweek?
3: Ja, dat hebben we wel. Maar ja, weet je, als je al zo lang hier in Sneek woont, dan is het op een gegeven moment ben je er wel wat klaar mee. Hè?
0: Ach, ja, je bent nooit oud om een drankje te doen, toch?
3: Nee, dat niet. Maar...
0: Goed, laten we het over serieuze zaken gaan hebben. Bert, raad wie er praat. Dit is de opgave van vandaag.
4: Ja, ik denk dat mensen eigenlijk al hadden verwacht dat ik best wel snel een man in mijn leven toe zou laten. Dus kijk, in principe ben je natuurlijk al langer dan 17 jaar verder. Hè?
0: Ja.
4: Dus, en ik denk wel dat ik er nu ook wel klaar voor ben.
0: Oké, Bert uit Sneek, denk jij te weten wie dit is?
3: Ja, Rachel Hazes.
0: Rachel Hazes, de ex van. Ja, nog eventjes één vraagje, Bert. Is het Rachel, Rachel of Rachel?
3: Ja, Tim, hoe je het uitspreken wil, denk ik.
0: Ja, dat is zo is het ook. Hey, het is goed, van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Jij wint het allernieuwste Radio NL t-shirt. En die gaan we binnenkort bij naar je opsturen. En als je dan naar een Sneekweek gaat, Bert, trek je hem wel even aan?
3: Ja, zeker, absoluut.
0: Afgesproken.
5: Op een vrijdag in de kroeg

Harry Konings en er hangt iets in de lucht bij Radio NL. Hey, ik wil eventjes een klein taboetje doorbreken. Heb je er ooit wel eens over nagedacht dat als je stottert, dat je eigenlijk geen kans hebt om de muziek in te gaan? Tenzij je er echt keihard aan werkt om ervoor te zorgen dat je niet stottert in muziek. Zoals bijvoorbeeld Miss Montreal. Hè. Sanne Hans staat erom bekend dat ze in het dagelijks leven een stotteraar is. Maar in haar muziek merk je daar niks van. Er zegt ze zelf ook over van ja, als ik aan het zingen ben, heb ik daar helemaal geen last van. En ik ben ook eventjes de boeken ingedoken. Want er zijn echt maar heel weinig liedjes waarin daadwerkelijk gestotterd wordt. Toevallig het liedje van Kinderen voor Kinderen. Ik stotter. En dan had je ook nog zo'n grote internationale hit van Beckman Turner Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet, waar ook overduidelijk in gestotterd werd.

Engelstalig liedje. Is er niet echt een Nederlands liedje waarin zo overduidelijk gestotterd wordt? Behalve in dit liedje, waar het dan wel een beetje gefaked wordt, want het gaat over een jongen die verlegen wordt en daarom gaat stotteren. Verliefd, dit is Circus Custers.

0: toch heerlijk. Echt zo'n ultiem feel-good liedje dit. Circus Custers en verliefd bij Radio NL. Weet je dat toch stiekem ook wel een klein beetje in mijn hart zit trouwens. Want als ik het me goed kan herinneren, is dit een van de allereerste liedjes die ik ooit op Radio NL heb gedraaid. In 2018 was dat, geloof ik. Toch alweer 8 jaar geleden. Goed, over tijd gesproken, het is er ook wel alweer bijna tijd voor. Het uurtje lekker los komt eraan. Uurtje lekker los. En dat wordt een feestje vanmiddag. Het is de waanzinnige woensdag. We hakken de week doormidden. En daarom zijn we op zoek naar echte feestliedjes. Met welk liedje wil jij de week doormidden hakken? Kom maar door. Stuur het in via de app of bel gewoon even.
1: 088 0200 100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL. Klik rechts onderin op berichten. En de DJ leest het meteen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletsfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De Zomertour.
13: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
17: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De automobilist van 20 die wordt verdacht van de aanrijding met een schoolklas in Zeeland, heeft vaak gevaarlijk gereden, zegt de rechter. Op zijn telefoon zijn allemaal filmpjes gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om. De treinen van de NS waren het afgelopen half jaar minder stipt. Het was 0,3% slechter dan vorig jaar. En dat kwam vooral door het winterweer in januari en de hitte in juni en de grote kabelbrand in Rotterdam. Verder ging het juist goed, de NS vervoerde meer mensen en maakte meer winst. België stuurt brandweerwagens en militairen naar Frankrijk om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden, zoals bij Bordeaux. President Macron heeft de Belgen bedankt voor de hulp. Nederland stuurde eerder brandweermensen naar Catalonië. Die helpen daar bij het blussen van 2 natuurbranden. Sommige Nederlandse boeren zien door de droogte hun gewassen verpieteren, maar het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben nog genoeg uien, wortels en mais en kunnen ze, als dat nodig is, ook uit het buitenland halen, zegt LTO Nederland. Het kan wel voor hogere prijzen zorgen. Het weer van Weer Online. Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
12: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Uniek in

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 5 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 17 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 11. En de A50 Osnaar-Arnhem tussen Ewijk en Renkum 25 minuten. Onder flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Eindhoven-Maastricht 185.2. A6 Joure-Emmeloord 302.2. De A15 Rotterdam-Gorkum bij 87.1. A28 Utrecht-Amersfoort bij 11.8. En de A44 Den Haag Amsterdam bij 20.4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: En we hakken de week door midden in het uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Kom maar door in de Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de grote doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even vies.

0: cirkel maar trend en nou komt dus
1: go. Uurtje lekker los, complete chaos. De drive-in show op je radio.
2: Radio!
3: What?
2: Radio!
4: Radio NL.
5: Ja, natuurlijk.

0: naar de kroeg gaat en samen met zijn vrienden wat gaat drinken, stuurt hij daarna een tikkie en dan zeggen zijn vrienden van, joh, weet je wat, zullen we de rekening gewoon door de helft doen? Dan zegt hij van, nee, doe maar zonder kwarten. Goed. Dat is het niveau van vanmiddag. Laten we dit als ondergrens nemen. Dan kan het vanaf nu alleen nog maar beter worden. Het was Sander Kwarten en de Tapster uit Tijuana. Het is woensdagmiddag, uurtje lekker los om de week door midden te hakken. Wat wil jij horen? Waar heb je zin in? Kom maar door in de Radio NL app. Want tot 6 uur bepaal jij de playlist. En wees niet bang om het aan te vragen. Hè? Ook als het gek is, als het misschien niet zo vaak op de radio is. Vanmiddag kunnen we in principe alles draaien. Want daar is dit uurtje natuurlijk voor. Wil je even rampen stampen of wil je misschien herinneringen ophalen met een bepaald liedje? Kom maar door, het kan niet gek genoeg vanmiddag. Ik zie bijvoorbeeld Petra Kerkvliet uit Bodegraven binnenkomen. Seks met die kaal. Van de Lawine Boys. Groetjes van Petra. Nou, die slepen we er eventjes in. Gaan we zo draaien. Chris uit Bussum, goedemiddag.
1: Hey, met Chris Jacobs uit Bussum. Kan je voor mij Jan Biggel draaien met de nieuwste van... even kijken hoor. Wat kan het leven toch mooi zijn? Want dan zeg ik, als iedereen wat liever voor elkaar is in de wereld... dan ziet het er allemaal een stuk mooier uit. Groetjes van Chris uit Bussum.
0: Nou, zo is het. We zouden wel eens wat liever voor elkaar mogen zijn. Wijze woorden, Chris, dankjewel. Eerst nog even maar Margriet uit Ter Apel. Hey Margriet, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Och, wat moet je zonder vrienden, hè Margriet?
2: Absoluut eens.
0: Vertel, wat is voor jou nou echte vriendschap?
2: Echte vriendschap is voor mij dat je hoeft niet vaak bij elkaar komen. Maar als je elkaar echt nodig bent, dat je er voor elkaar staat.
0: Oké, want jij vraagt namelijk een liedje aan voor een van jouw allerbeste vrienden. Die woont in Culemborg en jij woont in Ter Apel. Hoe zit dat?
2: Ja. Nou ja, die hebben we via via leren kennen. En vanaf dag 1 was er een klik. En zijn vrienden voor het leven geworden.
0: En dan geldt het credo, beter een verre vriend dan een goede buur.
2: Absoluut waar, ja.
0: Wat wil je horen?
2: Ik wil heel graag echte vrienden blijven vrienden van Danny, Christian, Mieke en Misha.
0: Uurtje lekker los!

Petra, dank voor het aanvragen. Lawine Boys, DJ Jerome en Sex met die Kale. In uurtje lekker los voor deze woensdagmiddag. En ik vraag me af of er deze week een uurtje lekker loskomt waarin deze man niet voorbij komt. Echt de zomerrit van dit jaar. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld.

kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteur.

0: Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal. Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt 1 plus 1 gratis.

Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Ziggo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfhei droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Och, het is bloedje heet vandaag. Nog steeds zo'n 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond een zwoele zomeravond. Het blijft nog lang warm. En ook morgen dan is het in een groot gedeelte van het land warm. Al kan het aan zee wel iets koeler aanvoelen met zo'n 22 graden. Wel blijft er op de meeste plaatsen droog. En de dagen daarna levert de temperatuur verder in. En vrijdag kan lokaal een stevige bui voorkomen. Het is 5:55 geworden. En dit zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een gevaarlijke rijder. Op zijn telefoon stonden filmpjes van zijn snelheidsmeter terwijl die aan het scheuren was, zegt de rechtbank. Hamburg zet dit weekend veel meer agenten in dan vorig jaar bij de Pride-parade. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag in Berlijn. Een man reed daarin op bezoekers van een Pride-feest. Er vielen een dode en bijna 30 gewonden. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij mensen in een dorp bij Den Bosch, meldt Omroep Brabant. Ze hadden posters voor het raam met de tekst Samenleven. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten.
4: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden. Wat verder opvalt is de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 23 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht. 25 minuten. En de A50 Osnar-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. Ook daar 25 minuten. Controles gezien in de Flitsmeister-app langs de A2 Eindhoven-Maastricht 230.2. De A5 Hoofddorp-Amsterdam bij 8.6. A10 Amstel-Koenplein 11.3. A16 Rotterdam-Breda bij 37.0. A30 Ede-Barneveld 16.4. De A37 Duitse grens Hogeveen bij 32.2. En de laatste A44 Den Haag naar Amsterdam bij 20.4. Je bent gewaarschuwd.
2: Het is half zes geweest.
6: We hebben nog een half uurtje

0: los te gaan.
1: Luisteraars, go!
0: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klop.
2: Komt-ie dan, hè?
3: Calidad y garantía.
4: Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: Dit is...
2: Het wil lekker los!
3: Hey. Goeie muziek.
2: Twee.
4: Goeie muziek.
2: Drie.
4: Ja, die mensen gaan helemaal los.
2: Vier.
5: Vijf. Dit is Bart en Bonnie Sinclair, uitgesloten van deelname.

0: want dit had zomaar de zomerrit kunnen worden. Ferry de Lits en Shaq Barco in Monaco.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
0: In het uurtje lekker los waarin jij de playlist bepaalt. Nog zo'n 20 minuten met zo direct onder andere de finale klapper. Maar ook nog gewoon ruimte voor jouw verzoekjes. Wil je wat horen op deze woensdagmiddag? Stuur het in via de Radio NL app en bepaal de playlist tot 6 uur. Zoals King van de camping net te horen. Ook nog voor Jan uit Ermelo die momenteel op de camping staat. En hij wil het horen voor zijn vrouw Marina. Vraag me dan af Jan of jij dan ook daadwerkelijk de King van de camping voelt. Hè? Zou natuurlijk kunnen. Dan een appie van Jarno, die wil graag Turfy Gang horen met Ushuaia. Heeft zo'n lekker zomers melodietje. Oké, zetten we erin, gaan we zo direct draaien. Eerst nog voor Nick van het Spijker uit Hengelo. Doe maar in het uurtje lekker los. Bianca en Rocking met mijn Walkman.

0: Jarno vroegen we aan Turfy Gang en Ushuaia.
1: De finale klapper.
0: Oké, ik moet onpartijdig zijn, hè. Dat is mijn beroep. Dat is mijn taak. Maar ik zou heel graag nog even een keertje die nieuwe van K3 willen horen. De zomer van Oya Lele. Maar goed, ik wil je niet beïnvloeden, hè. Dat gaan we niet doen. We moeten het wel eerlijk houden. Maar goed, als je je afvraagt wat je wil horen... Dan zou je dus de zomer van Oya Lele van K3 kunnen aanvragen. Maar goed, ook iets anders mag als er maar een lekkere finale klapper is zometeen. Zet alvast even het studionummer in je telefoon, want dan kun je zometeen live inbellen.

088 0200 100. Nu bellen om je favoriete liedje direct op de radio te krijgen. En dat mag natuurlijk K3 zijn, hè?

0: Dit is de finale.
1: Finale. Klapper. Finale.
2: Oké, op zoek naar een mooie finale klapper. En je kunt hem aanvragen, hè? 088-0200-100. Geldt slechts één voorwaarde. En dat is dat we het liedje hier in de computer hebben staan. Als dat niet zo is, ja, dan is het te veel werk om het zo snel op te zoeken live in de uitzending. Dus ja, als je aan die voorwaarde kan voldoen, dan wordt je liedje gewoon gedraaid. Live en direct. Laten we snel naar de telefoon gaan. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, zou ik een liedje aan mogen vragen?
2: En dat is...
3: Mooi werk in de blote kont.
2: Oeh, jij hebt er zin in vanmiddag. Ik hoor het al. Wie is dit trouwens? Hallo?
3: Hallo, ja, voor de finale klappen.
2: Ja, maar met wie spreek ik?
3: Donnie Smits.
2: Donnie, we gaan mooi werk draaien. Dankjewel. Oh, shit, weer geen K3.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
2: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
19: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een echte wegpiraat, zegt de rechtbank. Hij had meerdere filmpjes van hoe ver zijn snelheidsmeter uitsloeg. Op de dag van de aanrijding deed zijn stuurbekrachtiging het niet, maar hij ging toch de weg op. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. Bij de Pride-parade in Hamburg worden dit weekend 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn een paar dagen terug. Daarbij vielen een dode en bijna 30 gewonden. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van vluchtelingenwerk en dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van een voorstander. Die werd gevonden in een riviertje. Madonna bevestigt dat ze zaterdag bij het Pride-feest is in AFAS Live. Het staat op haar Instagram. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze ook zal optreden.
9: Er gaan ook geruchten dat ze overdag op een boot meevaart tijdens de Canal Parade in Amsterdam, maar daarover is niks bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
20: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit.

0: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Come on,

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
2: Uniek.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: 6:03, goedenavond. Radio NL Verkeer van de ANWB. Vooral files door werkzaamheden momenteel. Wat verder opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Hofvliet door een ongeluk een kwartier. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland bijna een uur door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij inmiddels. En de A50 Ostar Arnhem tussen Ewijk en Renkum een kwartier. En dat komt door wegwerkzaamheden. Controles geldt in de Flitsmeister app langs de A2 Eindhoven Maastricht 230.2. A10 Amstel Koenplein bij 11.3, de A15 Rotterdam Europoort 56.4 en de A27 Almere naar Utrecht bij 93.0. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivan Pasveer!
1: Goedenavond, Frans-Duits hoor je zometeen met Tour de France. En eerst Mart Hoogkamer, dit is Ik Ga Zwemmen.
2: Dit is de muziek van

je moet het maar kunnen hoor. Zoveel zelfspot hebben met je eigen naam. Eerst was het Frans-Duits samen met Donnie. En nu is het Tour de France. Hey Fransie. Frans-Duits en Lange Frans. Zojuist bij Radio NL. Met Gerard Joling binnen een paar minuten. Criss-cross Amsterdam komt eraan. En dit is Doenja.

0: Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij bij Radio NL. Wat is het alweer een genot om jou aan mijn zijde te hebben.
1: Alders niemand ooit. Hallo, goedenavond.
0: Hallo, hé. Rory, ik wilde eigenlijk wat aan jou voorleggen. Want ik heb het gevoel dat jij er altijd uitgeruster uitziet dan ik.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik moet nog op vakantie. Ja, jij bent al geweest.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar het is wel zo dat het deze week weer zover is. Sterker nog, afgelopen nacht had ik er last van. Plaknachten.
1: Oh, ja.
0: Alleen, ja, ik weet dus nooit zo goed hoe ik mijn kamer koel moet houden. Ik heb wel zo'n mobiele airco, weet je wel. Maar ik heb gelezen dat eigenlijk heel weinig doet. Vooral herrie maken doet dat ding.
1: Ja.
0: Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat jij toch nog een beetje de rust pakt 's nachts?
1: Nou, ik weet het ook niet hoor. Ik heb zo'n ventilator heb ik. Die doet eigenlijk ook niet zoveel behalve herrie maken.
0: Ja.
1: En dan de volgende dag wordt mijn vriendin wakker met een snotneus. Dus dat wordt ook, ja, die heeft ze sowieso wel natuurlijk. Die heeft ze altijd naast zich liggen.
0: Zeg
1: maar
0: je nou
1: een ander
0: dat je vriendin
1: verhaal.
0: Een snotneus is?
1: Nee, maar die heeft ze naast zich liggen.
0: Oh, oké, oké.
1: Maar nee, ik ben er dus wel heel goed in. Ik slaap dan zonder dekens. Doordat ik het s'nachts een keer koud krijg en dan jat ik ze allemaal weer terug.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Ja, ik kan dat dus niet. Ik heb het wel eens geprobeerd. Dan denk ik van, ja, hè, die dekens die kunnen we dan gewoon afgooien. En,
1: ja,
0: en dan is het een stuk beter. Maar dat valt dus vies tegen. Ik ben wat dat betreft wel een gewoontedier. Moet die dekens toch hebben om me heen?
1: Ja, maar ik heb wat dat betreft een soort... mijn wederhelft en ik zijn twee uitersten. Want mijn vriendin die is heel erg zo. Die zou het liefst in de zomer nog het winterdekbed erop doen. Zo houdt zij van dekens.
0: Ja,
1: en ik denk dan, ja, rot op. Het is super warm. Het liefst het raam nog open en zo, dat soort dingen. Maar
0: vannacht wordt het in ieder geval weer loeiheet. Dus
1: heerlijk.
0: Als je morgen die vallen onder mijn ogen spot, Rory, dan weet je waar het door komt, oké?
1: Ook komt dat daardoor?
0: Ja, dat weet ik.
1: Oh.
0: En wat zit er zo meteen in de show?
1: Hits en nog meer hits. En ook komkommernieuws.
2: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond is het nog lang tropisch warm. Morgen zijn er wel grote verschillen met zo'n 22 graden vlak aan zee tot lokaal nog 33 graden.

plaatsen blijft het droog, maar in het oosten en zuidoosten kan later op de dag wel een bui voorkomen. De dagen daarna levert de temperatuur verder in en vrijdag kan lokaal een stevige bui voorkomen. En dit gebeurt er op de weg. Totaal 7 files gemeld door de ANWB. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Eindhoven van Maastricht-Noord bij De Hocht staat een defect voertuig. 6 minuten vertraging daar. A12 Arnhem-Oberhausen richting de grens met Duitsland. 9 minuten. A50 Os-Arnhem bij Rijnsburg. 5 minuten. En de A325, dat is richting Arnhem-Velperbroek. Bij Kronenburg 5 minuten vertraging. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A2. Dat is echt Maastricht bij 230.3. A16 Dordrecht-Breda 37.0. A30 Ede-Barneveld 16.3. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen 32.2. En de laatste voor dit moment op de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij

0: Elis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen, hoor je. En ook nog Jeroen van Zelst. En de Griekse nacht, die beleeft hij nu nog. Maar, over ruim een week op 9 augustus... dan staat hij op de Radio RL Zomertour. Dan is het een Rodense nacht, zou je kunnen zeggen. Of eigenlijk een Rodense middag. Want het begint al in de middag, de Radio RL Zomertour. Met is Jeroen van Zelst daar aanwezig. Ook Rutger van Barneveld, die is er al vroeg bij. Stef Eckel is er vroeg. De Dikdakkers komen, dus wat dat betreft wordt het een mooi feestje. Hele line-up check je op radioadel.fm. En wie er ook bij is, is Corrie Konings. Ja, dat is mooi dat we die erbij mogen hebben. Zometeen even een liedje van Corrie doen, dacht ik zo. Nou kan ik die niet meer doen, hè. Er hangt iets in de lucht. Maar misschien ook wel leuk om weer even zo'n ouderwetse Corrie Konings klassieker te doen. Je hoort hem na Akda en de Berk. Dit is de kapitein deel 2.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Ja, je moet weten. We zijn blij met alle artiesten die komen naar de Radio RL Zomertour. Sowieso elke editie. En dat is niet anders voor de editie in Roden op 9 augustus. Zet hem alvast in je agenda. Maar we zijn er wel extra trots op dat Corrie Konings ook wil komen. Is natuurlijk toch een legende in de Nederlandstalige muziek. En zij is erbij. Op 9 augustus dus bij de Radio RL Zomertour. Hele line-up check je dus op radiorl.fm. Ik had er wel even zin om een Corrie Koningsje te draaien. Ik ben wel benieuwd of ze deze dan ook gaat doen. Sowieso die nieuwe gaat ze even doen, denk ik. En dan vast een aantal oude klassiekers van haarzelf. Maar welke? Dat is even de vraag. Je gaat het meemaken als je erbij bent op 9 augustus. En anders is het ook gewoon te volgen hier op Radio RL. En deze vrouw is er ook bij, Melissa Smilda.

die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

bijzonderste artiesten die we ooit hebben gehad, hè, in de Nederlandstalige muziek. Zijn naam is Ray Karst. En ik vind het mooie van hem dat hij schreef over van alles dat hem bezig hield. Als hem dan iets opviel, dan schreef hij er eigenlijk een liedje over. Hij had zelfs een boekje altijd mee overal naartoe. Dat als hij dan ergens iets zag of iets hoorde, dan nam hij daar een aantekening van. Die maakte hij dan. En er ging daarna een liedje daarover worden gemaakt. En zo was een van zijn onderwerpen een plek waar hij graag kwam. De kermis. Daar ging dit liedje dan natuurlijk over. De steden op het plein. En wat wel mooi is, afgelopen week hebben ze op de Tilburgse kermis, toch de grootste van de Benelux natuurlijk, nog een mooi eerbetoon gedaan. Daar was zijn zoon ook bij van René Thomas. En die was daar even bij. Dus dat was heel mooi. Maar ja, René Karst nooit vergeten. Ook zeker niet op de kermis. En ook zeker niet bij Radio Ariel. Daar hoorde je hem zojuist. Hey, zometeen een klein overzichtje weer van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Oftewel het komkommernieuws. En heb jij wel eens per ongeluk iets weggegooid wat niet weggegooid had moeten worden? Ja. Mannen in Ypenburg zeker wel. Sterker nog, als ze het niet terug hadden gevonden, dan had hij het niet na kunnen vertellen. Denk ik. Hoe het zit, ik vertel het je zometeen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
5: Heb je

0: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 24 oktober, Maaskantje.

0: 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja,
9: evenemententerrein in Roden.
10: De Zomertour.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
13: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Ongeloof en afschuw bij de families van 3 doodgereden kinderen en een begeleider in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje met school. En nu blijkt dat de verdachte een lange historie heeft van gevaarlijk rijden. Ze zeggen dat hij met levens speelde en dat hun geliefden daarvan slachtoffer zijn geworden. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. Ze reden in een brandweerwagen van de ene naar de andere brandhaard en raakten ingesloten door het vuur. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden, maar het is daar nu minder erg dan in Frankrijk en Spanje. Bij Zoetermeer wordt een polder onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt. Het is een natuurgebied met eilanden en wandelpaden. Die komen een meter onder water te staan. Dat kan worden gebruikt om de sloten en kanalen op peil te houden, anders kunnen er dijken gaan inzakken. Goed nieuws voor mensen die alles van de Beatles verzamelen. Er komt een nieuwe uitgave van het album Rubber Soul uit 1965. Er staan studiosessies op en thuisdemo's die nog niet eerder zijn uitgebracht. Het werd bekendgemaakt op de site van de Beatles. Daar stond gisteren een aftelklok op vanwege dit nieuwtje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trekker, trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, Luk

0: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Je oude computer weggooien. Niet doen. Lever hem in bij Brouwer Metaal Vught en ontvang direct geld. Ook voor printplaten, processors, harde schijven, telefoons en beamers geven wij direct cash. Kijk op brouwermetaal.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Uniek in de regio.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede avond, dit is Radio Wareel en de actuele verkeersinformatie van de ANWB. Er is één file gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de grens bij Duitsland. 10 minuutjes plussen. Dan zijn er ook nog snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A2 echt richting Maastricht bij 230.2. De A16 Dordrecht-Breda 37.0. A30 Ede-Barneveld 16.3. A37 grens bij Duitsland Hogeveen 32.2. En de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20.4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Een fijne zomeravond met het feestteam en Johnny Romein zometeen. En nu Samuel Wilte en de bankzitters.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met een

Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. Hey, ah, mijn dagelijkse val. Hey!

op enige Chili of in Epe. In elk café, op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets

0: Space Team en Johnny Romein op Radio Wareel en het vrolijke kosterlied. Ja, volgens mij zit Peter Beense hier dan stiekem ook nog mee te zingen, toch, in dit liedje? Hij staat er niet bij, maar volgens mij de grote Peter Beense, hij zit er wel bij, toch, in dit liedje?
1: Man. Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd, ook bij Radio NL.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Het was echt schrapen ook weer naar nieuws vandaag, dus dan weet je wel wat voor tijd het is. Midden in de zomer, komkommertijd. En daarom zijn we, nou ja, even een overzichtje aan het maken van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws van de dag. Ja, deze is meteen voor hondenbaasjes. Wees blij dat je niet in dit dorpje in Zwitserland woont. Want je kende natuurlijk al het opruimen van de uitwerpselen van je hond. Hè, dat in een zakje moest. Hè, dat gebeurt op meer plekken in Nederland. Maar in dit dorpje moet je dus binnenkort ook de plas van de hond gaan opruimen. Ja, eet smakelijk trouwens. Er staat in een verordening daar dat de hondenbaasjes die zijn verplicht vloeibare uitwerpselen op te ruimen door er onmiddellijk voldoende water overheen te gieten. En dus het advies, nou ja, eigenlijk de verplichting is dat je dan dus voortaan een flesje of een waterreservoir mee moet nemen. Ja, ik zat het te lezen. Nou ja, van de andere kant, wees blij dat je het dan niet hoeft op te vangen. Hè? Zoals naar de dokter, weet je wel. Maar goed, alsnog niet echt lekker. En een bijzonder verhaal uit Ippenburg. Daar moest de brandweer gisteravond alles uit de kast halen om een kostbaar kunstgebit uit een ondergrondse afvalcontainer te redden. Die tanden die waren na het eten per ongeluk met een krant weggegooid. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar, zou je denken. Maar ja, het is toch gebeurd. Na een bijzondere zoektocht kwam het gebit weer boven water, tot grote opluchting van de eigenaar. Want die kon het daarna nog gewoon navertellen. Niet dat hij anders zou zijn overleden of zo, maar hè, navertellen was dan hè, praten toch een beetje lastig geweest in dat opzicht. Maar goed, ik zat te denken, misschien wel leuk om daar dan weer even een onderzoekje over uit te gooien. Dat doen we dan zo deze weken in de zomer, maar af en toe eigenlijk. Normaal elke avond natuurlijk, nu niet altijd. Maar ik vind dit wel een hele leuke voor het Radio Wareel onderzoek. Wanneer heb jij ooit iets weggegooid dat niet weggegooid had moeten worden? Dat het misschien inderdaad bij de krant terecht was gekomen, of dat je het ergens op tafel had gelegd en dat je partner het misschien wel had weggegooid, terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Als je er verhaal bij hebt, laat het weten dan in de app van Radio Wareel. Dan doen we zo meteen even een klein ingelast onderzoekje. Dit is de nieuwste Helemaal Hollands.

0: Ik lach als een clown, je hoorde Henk Bernaar. Als je de radio langer dan 10 minuten op Radio RL hebt staan, en dat heb je waarschijnlijk, dan heb je maar net het verhaal horen vertellen over dat vermiste kunstgebied in Ypenburg. Ja, de eigenaar die had het per ongeluk met een krant weggegooid in de ondergrondse vuilcontainer. En de brandweer daar, dat waren echte helden, want die hebben hem eruit gevist. En teruggegeven. En ik hoop even gewassen. Dat wel, bedenk ik me nu. Maar daarom vanavond een ingelast Radio RL onderzoek. Ik ben even heel benieuwd. Heb jij wel eens iets weggegooid wat niet weggegooid had moeten worden? Komt meteen een mooie winnaar van Richard uit Hillegom. Die zegt, nou, na het pizza snijden je pizzames in de doos laten zitten. Dan in de papierbak gooien. En dan na weken denken, waar is dat mes toch gebleven? Ik ben ook altijd zo bang dat mij dit overkomt, Richard. Deze is heel herkenbaar. Echt, als je zo'n pizzadoos ziet, dan denk je meteen, ja, goed even opletten. Heine uit Sloondorp die zegt, hey jonker Goudje, ik heb mijn verstand weggegooid, maar dat had ik beter niet kunnen doen.
1: Ja, nee.
0: Maar dat is weer iets anders, hè. Heine, kijk, zo gooi ik wel eens mijn reputatie weg, maar dat is een ander verhaal. Daan de Min uit Haarlem die zegt, iemand die zou een grote vuilniszak opkomen halen en daar zaten allemaal videobanden in. Zoeken, zoeken en nog eens zoeken, maar toen bleek dat ik ze toch in de ondergrond had gestopt. Oei, oei, oei, ja, dat is zonde dan natuurlijk. Die mooie videobanden staan er van alles op nog natuurlijk. Dan een berichtje van Ramon uit Beverwijk. Die zegt, ik heb ooit van mijn vader een zonnebril gekregen. Ik vond het een heel lelijk ding, dus ik heb hem direct weggegooid. Maar het bleek een heel dure zonnebril te zijn. Die had je dan nog mooi kunnen verpatsen, hè, als echte Hollander. Maar ja, dat zit er dan niet meer in. En Gabriella uit Tilburg die zegt, dat is ook een mooie dit. Het pasje van de ondergrondse vuilcontainer. En niet één keer, maar het is me meerdere keren overkomen. Ja, maar die is ook meteen lastig, want dan kun je natuurlijk ook meteen weer niet open krijgen en zo. Om dan dat pasje eruit te halen, want die heb je er net ingegooid. En volgens mij is dat nog best een dure operatie om hem dan ook weer terug te krijgen. Of althans, om een nieuwe aan te vragen dan. Hey, dankjewel voor het delen van je verhaal bij Radio RL. Het is de avondshow met nu Raymond Hermans.

0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: tegen de aan, hè? Een zomernacht. En Marco de Hollander heeft daar een liedje over in die zomernacht. En die hoor je bij Radio Rail. Ja, het Radio Rail onderzoek, dat gaat ook lekker vanavond. Wat heb jij wel eens weggegooid? Wat niet weggegooid had moeten worden? Nou, komt er een verhaal binnen van iemand. Goedenavond, moet ik jou anoniempje noemen?
1: Nee, hoeft niet, ja.
0: Oké, hallo Kevin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kevin en Badme. Hey, vertel, jij hebt niet per ongeluk iets weggegooid, maar bij jou gebeurt dat vaker.
1: Ja, soms moet je gewoon thuis wat opruimen en dan leg je het gewoon in de schuur. Dan laat je het gewoon een halfjaartje, drie kwart jaar, leg je het op een plek neer. En als ze er niet op vragen, nou, dan kan het ook wel weg.
0: Oh, is eigenlijk wel slim, Kevin.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Zo ga jij dan zo in het gezin even langs en dan alles wat waarvan jij denkt, nou, dat hebben we niet meer nodig, dat gaat weg.
1: Nou, meestal met de spullen van de vrouw, want mijn eigen spullen ben ik natuurlijk wel nodig.
0: Ja, dat snap ik, ja. Nee, zeker. Maar vertel, wat voor spullen gaat het dan?
1: Nou, er was een keer zo'n blok waar je dan messen in kunt bewaren voor het aanrecht. Ja, misschien is dat nog een keer makkelijk. Oh, dan gaan ze maar door. En al verschillende soorten tupperwarebakjes, allemaal verschillende merken, weg ermee.
0: Daarvan dacht jij, hebben wij niet meer nodig.
1: Nou ja, dat dus. Of dan ligt het op zolder. En dan denk je, nou, dit heb je niet gemist, je weet niet eens dat het er ligt. Weg. Nou, het hangt er mooi op.
0: Maar is jouw vrouw dan nooit iets kwijt?
1: Nou, af en toe wel eens, maar dan denk ik, ik heb mijn neus bloed.
0: Ja, oh ja, sorry, ja, nee, ik heb ook geen idee waar dat gebleven is. Nee, dat moet pootjes hebben gekregen.
1: Ja, moet ik zeggen, ik heb eigenlijk wel een beetje van mijn schoonvader geleerd.
0: Oh, die heeft hetzelfde met jouw vrouw.
1: Nee, met mijn schoonmoeder.
0: Oh, maar vertel, het klinkt alsof er ook een tactiek achter zit dan. Alsof je ook echt dingen wegsneakt, zeg maar.
1: Nou ja, nee, hij leert mij gewoon hoe je bepaalde dingen dan moet laten verdwijnen. En hij doet vaak opruimen wanneer zijn vrouw gewoon een nachtje weg is. Oh ja. Werk, en dan vult hij de auto. En dan, uppa, weg zegt hij.
0: Dat is wel slim inderdaad, ja. Gewoon als ze er niet zijn, dan alles gewoon weggooien.
1: Ja, dat moet ik ook echt doen, want anders krijg je het niet weg.
0: Kevin, namens Mannelijk Nederland, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat je nog thuis kan komen, maar dat zal wel goed komen, toch?
1: Ik hoop dat ze de radio niet aan
0: hebben. Ik hoop het ook. Dag Kevin, fijne avond.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Je bent bij Radio Marel, dus Wijngaard woensdag. En daarom maar even een liedje van de meester. Henk Wijngaard is hier. Dit is Hey Suzy. Hey Suzy.

0: spreek ik die van jou.
1: Oké, ze is helemaal genezen van de ziekte. Ze heeft een drukke agenda met optreden en... ze is vrijgezel. Ja, dit is een ideale combinatie voor deze zomer. Emma Heesters hoorde je met haar nieuwe liedje. Hartebreker, je bent bij Radio Adel met Robert van Hemert zo. En nu, Guuske.
2: De zon klaar.

Stephanie. En alleen om van te dromen op Radio Marel. Om 8:05. En dat is op een mooie zomeravond. Heerlijke zomeravond. Ja, geniet er nog even van als dat kan, hè. Want de komende dagen gaat het langzaam maar zeker weer minder worden. Het is een beetje jojoen wat weer betreft. Maar goed, vanavond is het nog lekker. Hopelijk kun je ervan genieten. Ja, zo meteen weer het rondje Nederland. Ik ben wel even benieuwd of je ergens aan het genieten bent van het lekkere weer. Misschien wel in de tuin, op de camping, of misschien achter het stuur van je vrachtwagen. Dat je denkt, nou, heerlijk, airco, ze maken mij niet gek. Wat ben jij aan het doen? Dat is de vraag. Deel het even met de rest van Nederland. Dat kan in een berichtje in de app van Radio Marel. Dit is Henk Dissel en het cafeetje. Ook een mooie plek om te zitten vanavond trouwens.

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Zit je met een blessure? Dan een scootmobiel huren. Scootpallet.nl. Wij zijn 24/7 beschikbaar en reserveren doe je snel en eenvoudig via onze website. Scootpallet.nl. De verhuurder van scootmobielen uit Kaatsheuvel.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Deze week in de bonus. AHA Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De zomer.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bakboord, stuurboord.
13: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma.
17: Er is meer bekend over een van de 3 tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat erop komt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: van school.

0: 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Goedenavond, dit is Radio Warel en het verkeer van de ANWB. Er zijn 5 files, dit zijn de grootste vertragingen. De A12, dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. 12 minuten door de controles daar. En ook file op de A50 Os-Arnhem richting Rijnbrug. Daar heb je 9 minuten vertraging. Dan zijn er ook nog een paar snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A2 Echt Maastricht bij 230.2. De A15 Deel richting Gorkum 103.2. A16 Dordrecht-Breda 37.0. A30 Ede-Bardenveld 16.3, A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij 32.2 en de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20.4.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen het rondje Nederland. Meedoen kan door een berichtje te sturen in de app van Radio Warel. Krijgen nu André Hazes.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: en de hele boel op Stelz op Radio Breel. En ook André Hazes junior hoor je nog met Later komt de spijt. Ach, het is gezellig druk in de app van Radio Breel. Blijf dat vooral doen. Stuur even berichtjes door over wat je op dit moment aan het doen bent. Spreek even wat in. Doe een tekstberichtje. Dan deel je het meteen met de rest van Nederland. Want we doen zoals elke avond even een klein rondje Nederland. Ik moet zo lachen om het verhaal van Marcel van Wijk uit Schonebeek. Die zegt, wij genieten heerlijk op de camping in Wanneperveen. Vrouwen op de bingo en ik geniet van de muziek. Ja, nee. Echte mannen luisteren naar Radio Breel. Zo is het natuurlijk wel, Marcel. Ronnie uit Deventer die is aan het werk samen met Winne en Finn in de Snik, heet de snackbar. Dat is Bar Kokkie in Twello. We hebben geen airco, stuurt hij, maar Radio RL sleept ons er doorheen. Kijk, helden van de snackbar daar. Frikandelhelden, zou je bijna kunnen zeggen. Succes daar, zou ik zeggen. Annemiek uit Veenendaal. Hoi Rory, Leda en ik zijn nog bezig bij de pakketshop. En of ik even de groeten wil doen aan de Oostenrijkse bende van dit jaar. Ja, van het grootste feest tussen de bergen natuurlijk. Want er zitten er zeker weer een paar mee te luisteren, zegt Annemiek. Nou, bij deze zijn de groeten overgebracht. Johan uit Alblasserdam zit heerlijk in de tuin te luisteren. Justin uit Deventer, die is het schuurtje aan het schilderen samen met zijn zoon. En hij zegt, we luisteren mee naar onze held Kevin met zijn opruimskills. Ja, je weet wel, Kevin die zo heel stiekem dingen van zijn vrouw weggooit. Als ze niet kijkt en als ze niet thuis is. Vertelde hij net in de uitzending. Hey, Daan uit Klazinaveen, vaste gast in ons café. Ja, kom maar door.
1: Hey, Rory, jongen.
0: Hey.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hallo.
1: Ja, ik zit weer lekker met de beentjes omhoog. Heel lucht. Dit keer weer. Vanaf de camping natuurlijk.
0: Och, lekker.
1: Want ik heb vakantie deze week.
0: Oeh.
1: En zou je tussendoor...
0: Ja.
1: Boudewijn de Groot willen draaien met tante Julia.
0: Oh, die dat is, ja.
1: Heel lang geleden dat die op Radio Nel is geweest.
0: Nou, dat zal best als jij dat zegt.
1: Houden we,
0: ja. Ja, geniet ervan daar op de camping. Die tante Julia is wel leuk. Ik zal wel eens even kijken of ik die ertussen kan fietsen zometeen hier ergens. Nou, deel vooral ook even wat jij aan het doen bent. Het Rondje Nederland gaat verder, maar kan niet verder zonder jou. Laat van je horen in de app van Radio Wadeel. Dan krijg je meevoet zometeen. OBZ, ik ben Kachel en nu Jesse Prins.

EZ. Op Radio RL. Terwijl Geert uit Panneken de tuin aan het water geven is. Annelies uit Drachten is onderweg naar haar ouders. Gezellig nog even een koffie doen bij ze. Nou, doe ze de groeten, zou ik zeggen. Berichtje van Fabian uit Noordwijk. Die zit te luisteren vanuit Frankrijk. Gezellig, Fabian. En nu lopen dingen uit de hand. Er komt een berichtje van Alon uit Badmen. Ja, dan voel je het al hangen natuurlijk. Hier de vrouw van Kevin met zijn opruimskills. Het is goed dat ik het weet van de opruimskills van hem. Want dat wordt dan geen Turkije muziekvakantie. Oh. Daar gaan we. Kevin, ja. Kevin, voor de duidelijkheid, was een uur geleden op de radio. Die vertelde dat hij nog wel eens wat weggooit van zijn vrouw, terwijl ze dan niet kijkt. Ja, is gevaarlijk natuurlijk om dat op de radio te vertellen. Nou ja, Alon, eigenlijk moet ik Alon even bellen. Maar ja, misschien is dat geen goed idee. Ik hoop niet dat je boos bent, Alon, dat de muziekreis gewoon doorgaat. Maar ja, wat dat betreft, als ik je kan helpen, als je bemiddeling nodig hebt in de relatie of zo, je weet me te vinden, hè? Oké.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
4: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je.
3: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting.

0: Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Hollandse Nieuwe deze week, de Gebroeders Co. en Proud to be Fout. En daarvoor nog Tante Julia van Boudewijn de Groot. Ik was vorige week even een keer op zijn Wikipedia-pagina terechtgekomen. Ik dacht, ja, misschien toch eens even. Ik kan dat hebben, zo'n bui, dat ik dan ineens gewoon een willekeurige naam van een artiest of van een acteur of van wie dan ook even invul en kijk wat er over zo iemand te lezen is. En dat had ik met Boudewijn de Groot dus vorige week even. Maar die man heeft veel meegemaakt. Ja, natuurlijk sowieso een van de grootste zangers die we ooit hebben meegemaakt in Nederland, die we ooit hebben gekend. Heeft heel veel gedaan, maar serieus, als er ooit een boek over hem geschreven wordt, ik denk alleen zijn Wikipedia-pagina, daar ben je al de hele avond zoet mee. Dan moet haast wel een boek over hem bestaan, anders moet dat nog komen, maar als je vanavond nou eens niks te doen hebt, ga naar Wikipedia, open de pagina van Boudewijn de Groot. Dan kun je afspraken wel afzeggen, zou ik zeggen. Je bent bij Radio WNL met Ferry de Lid zometeen, en dit is Sieneke.
1: De een die

0: voor mij.
1: Ferry de Lits en het perfecte plaatje.
2: Het laatste rondje.
1: Ja, daar gaan we weer naar op zoek. En vanavond maar weer eens even kijken wat we kunnen bedenken. In de categorie Waanzin Woensdag. Ja, het is natuurlijk woensdagavond. Dan doen we elke keer natuurlijk Waanzin Woensdag. Het principe is eigenlijk vrij simpel. We gaan op zoek naar een liedje dat iedereen kent. Dat iedereen kan meezingen ook. Maar wat al heel lang niet meer op de radio is geweest. Zo'n liedje wat je echt hebt gemist, waarvan je denkt, nou, als dat op de radio te horen is, nou, dan ga ik zingen, dansen, dan gaat de radio hard, de buren zullen het weten. Zo'n liedje, het is van harte welkom in de app van Radio Warel. Yves Berendsen krijg je zo, even serieus. En nu, eigenlijk ook wel zo'n liedje, hè? Dries Rolfink, ik kom eraan.
3: Je foto naast mij op de stoel.

0: is dat nou even toevallig?
1: Het laatste rondje.
0: Ruben uit Aalten die vroeg hem aan speciaal voor Corso-ploeg Corso-ploeg Bormans uit Aalten. Of ik deze even wilde draaien. De Baila de Gasolina van Even Serieus. Nou ja, toevallig bij deze gedraaid op Radio Wadeel. Dankjewel voor het aanvragen en over aanvragen gesproken. Wij zijn op zoek naar leuke liedjes, dingen die je al lang niet meer op de radio hebt gehoord. Maar die wel iedereen mee kan zingen. Het is Waanzin Woensdag en Koen uit Leiderdorp heeft een mooie. Die wil graag Brandend Zand van Anneke Gunlo. Ja, dat is inderdaad ook weer even geleden dat hij op de radio is geweest. Jesse Hoeré, Lekker Genieten, komt binnen van Gerwin uit Nooit Gedacht. Dan eens even kijken, heb ik hier nog meer berichtjes? Oh ja, ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel, die zegt goedenavond. Zou je Rob van Daal en Bianca Voem Voem even willen draaien? Ja, ik denk dan vooral nog terug aan die mooie middag, een vrijdagmiddag ergens in, een paar maanden geleden toen zij hier waren. Wat een chaos op de radio. En wel een leuk liedje inderdaad. Maar er komt een hele mooie binnen van Tolkamp uit Aalten. Die zegt, ja, Waanzin Woensdag. Graag de Dutch Boys met Boer Harms.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
9: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
9: Evenemententerrein in Roden.
10: De zomer.
9: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
13: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig vastzitten. In het drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot 2 keer toe hun huis uit, zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer 2 grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches sounding looking like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Radio NL.

0: NL.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.

0: 5 euro netto bijtelling.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: hopelijk retour.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bakboord, stuurboord.
16: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel. Hij noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won 3 etappes in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking. En dat was het ANP-nieuws.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En

Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Dit is Radio NL.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
10: evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht. Het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf...

0: anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Dit is de muziek van

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

0: anders doet.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo. Radio
3: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bakboord, stuurboord.
7: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen 400 euro wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Radio NL.

0: Wakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL, elke keer.